Max Verstappen start in de hoofdrace op de zesde plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders.

zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: weer een uur Slingeland FM. De stem van dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen bokser Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Winterswijk. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren.

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond.

droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost, Frans, maar zing voor me.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijk belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz

0: hoes weer opengaat. Maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.

0: is Hitlabel. Een gevarieerd muziekprogramma met hoofdzakelijk oude hits. Een Hitlabel wordt elke week speciaal voor u samengesteld en gratis bij u thuis bezorgd door uw lokale radioomroep Slingeland FM. Samenstelling en presentatie Willem Beemsterboer.
1: En dit kunt u allemaal verwachten in Hitlabel vandaag. De Rode Raad CD, het prehistorisch hit trio en ons country trio. En verder heel veel verrassende oude hits. Hits die u zich zeker nog zult herinneren. Zoals bijvoorbeeld de eerste van vandaag.

We begonnen vandaag het label met When the Saints Come Marching In van niemand minder dan Fats Domino. Nogmaals, welkom allemaal hier bij RTV Slingeland, de zender die naar haar luisteraars luistert en de muziek draait die u graag wilt horen. En ik kan u verzekeren, het wordt weer een feest van herkenning vandaag met bijvoorbeeld UB40 en Can't Help Falling In Love.

0: Dit is het label, de muzikale vitamine op Slingeland FM.
1: Ja, en in dit programma Hit Label, een programma van muzikale vitamine. Ook een programma van niet al te veel praten, maar wel heel erg veel muziek. Is de volgende plaat speciaal voor u geselecteerd. Simply Red en If You Don't Know Me By Now.

En onze rode draad CD van vandaag, die is van Sandra en Andres. En u hoort als eerste Als het om de liefde gaat. En ze komen nog 3 keer langs. Dus ik zou zeggen, mooi blijven luisteren. Ja, en ik kwam ook de volgende plaat van Freddie Queen nog tegen. En hier is speciaal voor u La Paloma.

En hier is het orkest van André Rieu. Voor de broodnodige afwisseling, zullen we maar zeggen. Deze keer met A Bright Young Man.

En u hoorde achtereenvolgens in ons prehistorisch hit-trio Roses Are Red, My Love van Bobby Fenton, The Lion Sleeps Tonight van The Tokens en Hello Jim van Paul Anka. Nou, en ik wilde u ook eens iets laten horen van The King of Rock'n'Roll himself, de heer Elvis Presley. Vandaag heb ik hem twee keer in hitlabel zitten, maar hier is de eerste. Een iets minder bekende, maar wel erg mooi. Hier is The Wonder of You.

0: En dat was voor de tweede keer vandaag onze Rode Draad CD. Sandra en Andres hoorden u nu met hun Storybook Children. Ja, en mocht u nou een plaatje willen aanvragen, dan is dat allemaal mogelijk. Dat kunt u doen in een mailtje. En dat mailtje dat schrijft u aan Willem Beem, @gmail.com. Willem Beem, @gmail.com. En dan liefst oude platen, want daar zijn we helemaal dol op. Dus ik zou zeggen, doe uw best. En wat gaan we dan nu doen?
1: Hier is alweer een verzoekje.
0: Ja, en dat verzoekje dat komt van Annette Wagendorp hier in de Pelkwijk in Winterswijk. Die heeft de volgende plaat aangevraagd. En die plaat die is van The Beatles. Annette, hier is speciaal voor jou Babies in Black. Zo makkelijk is het dus, mensen.

En die was voor Annette Wagendorp hier uit Winterswijk. Ja, en hier zijn Maarten Peters en Margriet Eshuis. Een plaat uit mijn leven gegrepen. En ik hoop dat ook deze keer de Alp de West weer heel veel geld gaat binnenhalen. Want daar doen deze bikkels het tenslotte voor. Ja, ik dacht, ik draai hem nu maar alvast. Want in juni, dan gaan ze de berg weer op met z'n allen. Luister naar het prachtige. Dichter bij de hemel kom ik niet.

Was dat nou mooi of was het mooi? Ik dacht het zomaar wel, hè? Jawel, een heerlijke plaat. Deze heeft u al heel lang niet meer gehoord en dat gaan we daar nou een eind aan maken. Want hier is Willy Schoppen met Beach Party.

Tot het nieuws en de reclame hoort u Elton John met Nikita. En na het nieuws ben ik nog een heel uur bij u terug. Dus ik hoop dat u lekker blijft plakken.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald.

0: Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.

We begonnen het tweede uur wederom van Hitlabel wederom met Fats Domino en nu met Jambalaya. Maar ook deze is niet te versmaden, lieve mensen. Hier is Queen met Somebody to Love.

Ja, mensen, en mocht het nou een keertje tegenzitten in het leven, dat kan zomaar, hè, dan heeft James Lloyd een perfect advies voor u. En dat is wat u eigenlijk het beste kunt doen, namelijk keep on smiling. Dus blijf toch maar lachen.

0: hier is alweer een verzoekje.
1: Jawel, en dat verzoekje dat is voor Nanny ten Haken hier uit Winterswijk. Nanny, je wilde graag iets horen van Gudio Iglesias. En hij zingt het samen overigens met Willie Nelson. En deze heb ik speciaal voor jou uitgezocht. En die vind je ook mooi, dat weet ik. Dit is For All the Girls I Loved Before.

Voor de derde keer vandaag was dat onze rode draad CD Sandra en Andres, deze keer met Those Words. Wat een prachtig duet. We gaan op de Franstalige voet verder en dat doen we met Michel Vuquet et Le Big Bazar. Hier is Le Printemps.

En u hoorde achtereenvolgens in ons country trio The Most Beautiful Girl van Charlie Rich. Oh, How I Miss You Tonight van Benny Nijman samen met Tony Willey. En Wasted Words and Wasted Nights van Freddy Vender. Nou, dat was weer een heerlijk triootje, denk ik zomaar. En dan gaan we nu weer verder, want ik heb weer een oudje opgeduikeld van de heer Carlos Otero. Weet u het nog? Weine keine Tränen um mich, Bella Maria.

0: De Ziekenboeg. Een plaat voor alle ziekenluisteraars van het label.
1: Jazeker wel. Voor al onze ziekenluisteraars is de nu volgende plaat. En of u nu in het ziekenhuis ligt ziek te zijn of gewoon thuis, dat maakt natuurlijk helemaal niets uit hier bij het label. Allemaal van harte beterschap. En zieke mensen die gaan we altijd een beetje verwennen met een heerlijk stuk muziek. Luister en geniet van Tol en Tol en Eleni.

Ja, lieve mensen, en u weet het allemaal wel, hè? Als u een plaatje wil horen in dit programma, een oud plaatje, dan kunt u een mailtje schrijven aan willembeem@gmail.com. willembeem@gmail.com. Schrijf 1 of 2 oude plaatjes op. Dan weten we zeker dat we hem kunnen vinden waarschijnlijk. Want het kan zijn dat ik er eentje niet heb. Hoewel dat niet zo heel erg vaak voorkomt. Ik zou zeggen, doe uw best. Dan doen wij het natuurlijk hier ook. Hè. Nou, jullie worden weer verschrikkelijk verwend vandaag in Hitlabel. Want dit is als toegift Elvis Presley en Are You Lonesome Tonight.

Voor de laatste keer vandaag was dat onze Rode Draad CD. En u hoorde nu niet Sandra en Andres, maar Rosie en Andres. Nou, net zo mooi, hè? My Love hoorde nu. Al heel lang niet meer gehoord is Lucille Starr. Deze keer hoort u er met Crazy Arms.

En ja, luisteraars, dit programma wordt zondagochtend tussen 8 en 10 uur, morgens dus, herhaald. En donderdagavond van 6 tot 8, dan hoop ik er weer helemaal live voor u te zijn. En ik hoop dat u er dan ook weer bent. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En als allerlaatste van vandaag is hier Gérard Lenormand, La Ballade de Jean Serreux.

En dit was het dan weer, Hitlabel. Elke donderdagavond van 6 tot 8. Samenstelling, techniek en presentatie, Willem Beemsterboer. En natuurlijk zijn we de volgende week weer. Graag

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd.

0: aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
4: Nu op de koffie. Een

0: ver terug in de tijd, jaren 60 met de Tremolo's. Uit Engeland, en here comes my baby.
1: Dit is Op de Koffie. Presentatie, Geert Kroosenbrink en Ineke Bekkering.
0: Inmiddels alweer 6 minuten over 10. Luisteraars, een hele goede morgen op deze eerste Pinksterdag. Een lekker lang weekend.

0: met de zomerse temperaturen. Mooier kun je het eigenlijk niet krijgen. En dat terwijl de deelnemers van de Europa Run Winterswijk vanmorgen in alle vroegte al gepasseerd zijn. En we wensen hun heel veel succes. Heb je ze gezien, Ineke?
1: Nee, toen lag ik nog op één oor.
0: Je bent niet bezig kijken?
1: Nee, ik ook niet. Nee, een van de collega's van de televisie trouwens wel. Die maakt daar een reportage over.
0: Oké, dus dat zien we één deze dagen.
1: Zeker.
0: Vanmorgen, in ieder geval van harte welkom bij ons op de koffie. Muziek en informatie op de zondagochtend onder het genot van een lekker bakje koffie. En ik wil wel zeggen, vanmorgen ook weer gepresenteerd door Ineke Beckering en mijn naam is Geert Kroosbrink. En we hebben weer een lekker vol en gevarieerd programma. Ineke, wat gaan we doen?
1: Ja, wat je zegt, we hebben een heel vol programma. We gaan eerst aandacht besteden aan de cultuurbus. Hij rijdt weer. En in de studio is Ira Wunnekink om daar alles over te vertellen. En heel leuk, wij hebben ook contact met Kamp Vlieland, Kamp Wenters op Vlieland, moet ik zeggen. Waar op dit moment de leerlingen van groep 8 van Barg Paske en de school Het Waliën verblijven. En als het allemaal lukt, dan krijgen we het kamphoofd Rianne Blekkink aan de telefoon om even te horen hoe het daar op het strand is en op de camping.
0: Nou, ik denk ook mooi weer.
1: Ja, die boffen wel, die kinderen daar.
0: Zeker.
1: Ja. Nou, we hebben natuurlijk de tuinpassie van Jan en het weerbericht van Gerrit Vossers. En dat schuiven we dan door vanwege Kamp Wenters naar het tweede uur. Mm-hmm. En we hebben ook nog een bijzonder onderwerp. En dat gaat over het 100-jarig bestaan van de Watertoren. En daarover ontvangen wij Gerrit de Brake, die woont in de Watertoren.
0: Ja,
1: en die komt
0: bijzonder
1: in de studio om daarover te vertellen. Mm-hmm. En in het tweede uur dan gaat Hilke voor ons op stap en zij besteedt vanmorgen aandacht aan de Voorleesexpress. En zij heeft daarover een gesprek met coördinator Danita Samuel en vrijwilligster Saskia Velders. En ik zou mensen willen oproepen, blijf luisteren, want die Voorleesexpress is echt zo ontzettend belangrijk dat kinderen voorgelezen worden. Dat is goed voor hun fantasie, hun taalontwikkeling, hun woordbegrip. Dus wordt een mooi onderwerp. Nou ja, en we hebben natuurlijk de activiteitenagenda. Die is niet zo lang vandaag. Maar mensen weten met het mooie weer waarschijnlijk zelf wel wat ze kunnen gaan doen. En in het laatste half uur dan gaan we terug in de tijd met de jaarteller. En ook het spelletje in dat kader. En we gaan dit jaar terug naar het nieuws uit mei 1997.
0: Ja, mei 1997. Ja,
1: nou, en tussendoor natuurlijk steeds heel veel muziek die jij hebt uitgezocht. Dus,
0: zeker,
1: zomers,
0: ja. Ik denk, dat heb ik vanmorgen nog veranderd. We gaan luisteren naar Amazulu en Too Good To Be Forgotten.

0: was too good to be forgotten. Amazulu, en volgens mij kwam ze van Jamaica. Zal me niks verbazen.
1: Het is een lekker zomersplaatje, Geert.
0: Lekker zomers, ja zeker. Dat zei ik al.
1: Ja,
0: ja. Ja. Ons eerste onderwerp.
1: Ja, en dat gaat over de cultuurbus, dat zei ik al. Ira Wunnekink is daarvoor in de studio gekomen. En die cultuurbus, dat is een initiatief van Sociaal Team De Post, Transit Oost, Boogie Woogie en de gemeente. En die zijn vorig jaar begonnen en dat is een groot succes. En om die reden rijdt de cultuurbus ook dit jaar weer. En 22 mei was de eerste rit, daar gaan we het even over hebben later. Maar eerst eventjes, Ira, welkom trouwens dat je vanuit jouw woonplaats, die niet hier in Winterswijk is, hier naartoe gekomen bent op deze zonnige ochtend. Wat is de cultuurbus precies?
2: Nou, in ieder geval, allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging. De cultuurbus, dat is dus letterlijk een oude bus die rijdt naar culturele plaatsen. En dat doen we zo'n 5 keer per jaar. De cultuurbus is bedoeld voor 50-plussers die eigenlijk verder niet zo ver meer komen. Die het niet alleen naar een museum zouden gaan, niet alleen op stap zouden gaan omdat ze toch alleen zijn. En wij zoeken eigenlijk die mensen, of daar is het eigenlijk voor bedoeld, voor mensen die misschien een beetje eenzaam zijn of verder niet zo gauw een uitstapje gaan maken. En daarom hebben we gezorgd naar een laagdrempelig iets, om te zorgen dat mensen toch naar een museum kunnen en toch samen een uitje kunnen hebben.
1: Want dat is het nevendoel, dat mensen ook weer anderen
2: ontmoeten. Dat is
1: het
2: nevendoel, okay. Ja. Dus ook dat andere mensen, dat mensen elkaar ontmoeten. En wat is het nou mooier om een ritje met de bus te maken. Dus dit keer was het ook weer een gemêleerd gezelschap. Echtparen die meegaan, groepen mensen die, of een echtpaar met een vriendin, maar ook alleenstaanden, alleengaanden. Ook nieuwkomers uit Winterswijk. Mensen die hier nog niet zo lang wonen, die vanuit elders naar Winterswijk zijn gegaan en die dan toch denken van, oh, dat is een mooie, meteen iets moois om iets van de omgeving te leren kennen, want we zoeken wel bestemmingen in de Achterhoek en liefst niet te ver weg. En zodat ze toch de Achterhoek, hun nieuwe woonplaats, hun nieuwe woonomgeving ook kunnen leren kennen. Ja. De kunst, of in ieder geval de cultuur, hoe het hier gaat, hoe het hier is en wat hier allemaal te zien is.
1: Ja, en dat is best veel. Hey, in een tussenzinnetje vertelde je iets over de bus. Dat is niet een gewone lijnbus of een luxe touringcarbus, begreep ik.
2: Nee, het was ooit een gewone lijnbus. Maar dan heb ik het uit een lijnbus uit de jaren 60. En ik ben zelf vorig jaar een keer mee geweest. En ja, het was wel een beetje
1: afzien.
2: Nee, het bracht herinneringen terug aan mijn tijd op het conservatorium, dat ik netjes van Borculo naar Enschede ging met de bus.
0: Ja, maar is zo'n bus wel een beetje comfortabel?
2: Op zich wel. Ja, alleen als je instapt, je moet wel nog goed, redelijk te been zijn. Mensen die in een rolstoel zitten, kunnen helaas niet mee.
0: Dat lukt niet.
2: Maar een redelijk fitte 90-plusser, zoals we vorig jaar hadden, die met een stok liep, die is gewoon mee geweest en die kan prima in de bus komen. Ook mensen met een rollator, die worden even een klein beetje geholpen om in de bus te komen. Maar over het algemeen is het geen
0: probleem. Dat lukt wel. Ja.
1: Die worden een beetje geholpen. Dat betekent dat er ook begeleiding?
2: Er is begeleiding bij.
1: Hoeveel mensen gaan er
2: altijd? De chauffeurs erbij natuurlijk. En er gaan altijd een van de organisatoren, dat is Claudia Boske van de Post. Paul Hartman is van Transit Oost, of ik ga mee. En we hebben iedere keer ook een vrijwilliger die namens ons meegaat. Dus er zijn altijd twee mensen als begeleiding die meegaan.
1: En is er dan ook een gids die of doet dan de begeleiding dat, die ook zegt van, nou, links ziet u dit en rechts ziet u dat, en in het museum?
2: In het museum is een gids.
1: Die wacht op de groep
2: Die wacht de groep op en die is van het museum zelf. Mm-hmm. En die weet daar natuurlijk het meeste van. Ja. Dus afgelopen vrijdag zijn we naar het Onderduikmuseum geweest in Aalten. En daar is ook was een gids aanwezig. En ik ben zelf niet mee geweest, want aangezien ik muziekdocent ben, geef ik middags les.
1: Je moest gewoon werken.
2: Werken. En het was inderdaad een gemêleerde groep, echtparen en mensen die samen gingen. Alleen gaan en alleenstaanden. En er waren ook wat bekenden die vorig jaar

0: al meer zijn geweest, maar ook nieuwe mensen. En het was, van hier naar Aalten is het natuurlijk niet zo'n hele grote rit. In het museum hebben ze 1,5 uur een rondleiding gehad. Daarna konden de mensen zelf een beetje rondkijken. Mm-hmm. Daar is genoeg te zien. En natuurlijk is de leeftijd, vooral als het 80-plussers en 90-plussers zijn, na het Onderduikmuseum, die mensen hebben natuurlijk nog de oorlog meegemaakt. Ja. Dus het is voor hun waarschijnlijk ook nog een stuk herkenning. En zo kunnen ze weer vertellen. En zo ontstaat er weer een gesprek.
1: En dat gebeurde ook. De deelnemers die zochten elkaar ook op en die gingen met elkaar in gesprek. Ja. Dus dat deel van het doel, dat wordt absoluut wel bereikt.
0: Ja, want op een gegeven moment, toen ik zelf vorig jaar meeging, zijn we naar het Stadsmuseum Doetinchem geweest. En met het koffiedrinken moesten we op een gegeven moment echt zeggen, dames en heren, we vertrekken weer. Want het was bijna, ze waren nog zo allemaal aan het in gesprek met elkaar. En dat ging in de bus vrolijk verder. Dus,
2: Vorig jaar werd het voor het eerst georganiseerd. Hoe was de belangstelling toen?
0: De eerste keer was het zo'n 15 mensen. En het werd iedere keer, er kunnen maximaal 30 mensen mee.
2: Oh, okay.
0: Want anders, als er wat mensen met een rollator zijn, dan moeten wat plekken gereserveerd zijn.
2: En dan zit de bus vol.
0: En dit keer waren er 23 mensen mee. Dus het begint langzamerhand wat bekender te worden. En zodoende krijgen we ook steeds meer aanmeldingen. Dus mensen kunnen zich weg aan. Dus dit jaar nog 4 keer.
1: Ja.
0: De eerstvolgende rit is 19 juni uit mijn hoofd. Ja. Dan gaan we naar kasteel Slangenburg in Doetinchem.
1: Oké.
0: En de bus is nog niet vol, maar ik heb er wel aanmeldingen. Dus als mensen graag mee willen en die dit verhaal horen, die zeggen die mee kunnen, dat mag. Die kunnen zich bij mij opgeven.
1: En bij jou opgeven, waar is dat dan?
0: Dat is bij Boogie Woogie. Maar dan is het wel even via een mailadres. En dat is gewoon mijn voornaam Ira. En een apenstaartje boogiewoogie.nl. Maar de informatie is ook te vinden op de website. Voor mensen die digitaal wat minder vaardig zijn, want dat komt ook voor in mijn doelgroep.
2: Mm-hmm.
0: Er komen ook flyers en posters. En bij de bibliotheek, bij de Wermehof, ga ik flyers neerleggen. Er kunnen misschien ook bij mensen zijn die een flyer in de bus hebben gehad. Want we drukken ook wel gewoon flyers bij mensen in de brievenbus. En daar staat het allemaal op. Het kost niet veel, vinden wij. Het is €15.
1: En wat krijgen mensen daar dan voor?
0: En daar krijgen de mensen dus een entree van het museum voor. De busreis voor. En nog een kop koffie.
2: Ja, nou. Kun je niks van zeggen, hè?
1: Hartstikke leuk uitje. Ja. En de volgende keer naar de Slangenburg. Ik begrijp, het is elke maand rijdt de bus een keer, want het is 5 keer in totaal.
0: Ja.
1: In september dan de laatste. Ja. Want ik had natuurlijk even voorbereidend werk gedaan. Waar gaan jullie zo naartoe? Na de Slangenburg, dat is dan in juni. Wat zijn de volgende bestemmingen?
0: En in juli, daar mag ik mee. Want dan is het al vakantie. Dus hoef ik geen les te geven. Dan gaan we naar boerderij Het Westendorp in Aalten. En daar is echt van alles te zien. Daar is ook een kunstig volleybos en daar is het theepottenmuseum, wat mij wel leuk lijkt.
1: Het theepottenmuseum.
0: Ja, het theepottenmuseum. En er zijn, volgens mij staan daar ook wat silo's of een silo uit de silo art tour van de Achterhoek. Dus daar schijnt van alles te zien te zijn. In augustus gaan we naar Nahuis, de houtzagerij in Groenlo.
2: Hm.
0: En dan staat dus hij onder stom. En dat is niet altijd zo, maar dan wel.
1: Speciaal voor jullie.
0: Dus dan, nee, volgens mij niet. Maar we hebben het wel een beetje gestuurd. Dat komt zo uit. Dus hij staat dan onder stoom. Dus dan is hij ook in bedrijf. En dan is het natuurlijk extra mooi om te zien.
2: Mm-hmm.
0: En het laatste, dat is 18 september. Dat is een speciale rit. Ja, als je dan in Winterswijk woont. Dan hier is van alles ook mooi te zien. Dus we gaan een mooie rit maken door de buurtschappen. En dan gaan we ook een bezoek brengen aan een museumfabriek. Ik denk dat heel veel Winterswijkers daar nog nooit zijn geweest.
1: Dat zou zo kunnen, ja.
2: Mm-hmm.
1: En dat is zonde, want de museumfabriek is geweldig.
0: Is heel mooi.
1: Ja.
0: En ook Transit Oost, daar ben ik ook pas geweest. En dat is ook heel mooi. Ik zelf ben van oorsprong, kom ik uit Borculo. Daar hebben we dus het Kristalmuseum. En ik moet tot mijn schande bekennen, ik ben er nog nooit geweest.
1: Dat is ook de moeite waard. Dus daar ben ik ook wel een keer geweest. Ja. Ja. Ira, ontzettend bedankt voor al jouw informatie. Je hebt ook een mooie folder. Die is dus bij de Wermerhof te vinden. En bij de bibliotheek. En misschien ook nog wel bij de VVV. En daar staat ook het aanmeldadres op.
0: Ja.
1: En nog één laatste vraag. Merken jullie ook iets van dat de contact, want mensen maken contact met elkaar, gaan met elkaar in gesprek, dat dat ook nog een beetje beklijft na zo'n uitstapje? Of heb je daar echt totaal geen zicht op?
0: Daar hebben wij helaas geen zicht op, maar dat hopen wij natuurlijk
1: wel.
0: Ja,
1: dat is natuurlijk ook wel een doel.
0: Ja.
1: Nou, dankjewel. En ik hoop dat...

0: grote hit uit de jaren 90. Ace of Base kwam uit Zweden. Waar ABBA ook vandaan kwam. Life is a flower. We gaan bellen met Kamp Wenters op Vlieland. En als het goed is, dan hebben we nu aan de lijn Rianne Blekkink, kamphoofd van Kamp Wenters. Rianne, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: We hebben verbinding, dat is mooi. Ja, ik zei zo net al, het is net alsof je dan gaat bellen naar Vlieland, dat het heel ver weg is.
2: Maar zijn wel de overzeese gebieden, hè?
0: Overzeese gebieden, ja. Ja, je bent kamphoofd, Rianne, van Kamp Wenters. Wat houdt dat in?
1: Nou, als kamphoofd, dan regel je voornamelijk de praktische zaken. Telefoontjes plegen om activiteiten vast te zetten. Bellen met bijvoorbeeld fietsverhuur. Nou, dat soort dingen. Maar daarnaast ben je dan ook voor de kinderen eigenlijk, ben je hier naast de groepsleerkrachten. Want je probeert er met elkaar voor te zorgen dat de kinderen hier een onvergetelijke tijd hebben.
0: Ja, en dat zal zeker lukken, want dat weten wij van onze jeugd nog, dat we op Vlieland zaten. Je bent alleen deze week kamphoofd of geldt dat voor langere tijd?
1: Nee, dat is alleen voor één week. Iedere week komt er een nieuwe groep. Een nieuwe groep met kinderen, maar dat betekent dus ook een nieuwe groep leiding. Een nieuwe groep kooktantes die meegaan.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook een nieuwe kamp.
0: Dat wisselt elke week dus. Ja. Nou, je hebt prachtig weer. Ik neem aan, tenminste, dat het op Vlieland ook net zo lekker is als hier. Misschien iets meer wind natuurlijk.
1: Wat zeg je?
0: Misschien wel wat meer wind dan bij ons hier in Winterswijk.
1: Ja, nou hier, het is hier stralend. Ja, dus zo'n liedje, blauw is de hemel, geel het zand. Dat is, op dit moment is dat zeker hier.
2: Oh, heerlijk.
0: Helemaal van toepassing, ja. Welke scholen zitten er momenteel op Vlieland?
1: We zijn nu hier met de Bargepaske en met het Walium.
0: Ja.
1: Ja, en daarvan ook de groepsleerkrachten.
0: Ja, en met hoeveel ben je daar dan? Hoeveel leerlingen zitten er?
1: We zitten met 40 kinderen hier. En dan 4 man leiding en nog 2 kooktantes.
0: Oké. Ja, en als we het over Kamp Wenters hebben, dan hebben we het over camping Stortenmelk aan de oostkant van Vlieland, waar Kamp Wenterswijk, of Kamp Wenters beter gezegd, eigenlijk al vanaf 1948 zit, hè? Dus dat is inmiddels 78 jaar.
1: Ja.
0: En nog steeds altijd een beetje diezelfde tenten die we vroeger ook hadden. Geloof wel, hè, of niet?
1: Het is nog precies zo als dat het was, ja.
0: Ja, en voor de mensen die nog nooit op Vlieland zijn geweest en dus ook niet op de camping Stortenmelk, kun je in het kort even beschrijven hoe het eruit ziet, hoe de omgeving daar is? Wat zie je allemaal zo als je om je heen kijkt?
1: Nou, we zitten hier, camping Stortenmelk, we zitten hier in de duinen, tussen de duinen.
0: Ja.
1: Dat is een heel groot kampeerterrein, waar ook gezinnen en ouderen vaak te vinden zijn. Wij hebben een opbouwploeg, die gaat een aantal weken voordat de eerste groep naar Vlieland vertrekt. Die vrijwillige opbouwploeg, die komt vanuit Winterswijk en die zet hier een aantal tenten neer. Waaronder een keukentent, dus eigenlijk is dat het heiligdom van de kooktanten.
0: Ja, dat zal, ja.
1: En de delen, wat je eigenlijk kunt zien als een soort huiskamer.
0: Mm-hmm.
1: Voor het eten, waar de kinderen kunnen eten, waar we spelletjes kunnen spelen bij slecht weer. En daarnaast natuurlijk alle slaaptenten. En met in het midden een open ruimte. Waar ruimte is om kleine spelletjes te doen. Die niet te veel overlast veroorzaken. Want je wil die ballen bijvoorbeeld niet op tenten hebben.
0: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Ik las ergens dat elk jaar wel het terrein van Kamp Wenters de ruimte wat klein.

0: kleiner wordt. Klopt dat?
1: Ja, dat komt ook een beetje omdat de kampeerterrein zelf van Stortemelk is natuurlijk ook steeds meer trek. Dus er staan steeds meer particulieren hier ook hun tent opzetten.
0: Ja,
1: om ons heen.
0: Ja.
1: En dat betekent dus dat wij iets meer moeten inschikken.
0: Ja.
1: En nog steeds hebben wij voldoende ruimte en wordt het allemaal heel ruim opgezet.
0: Oh, oké.
1: Als je nou echt een sfeerimpressie wilt, dan zetten wij ook regelmatig foto's op Facebook.
0: Oké. Ja.
1: Dus voor de luisteraar met Facebook
0: kun je gewoon op Facebook Kamp Venters en dan komen die foto's voorbij. Ja. Hebben jullie altijd nog van die grote boterhammen, die zogenaamde dakpannen?
1: Ja.
0: Die zijn er ook altijd nog steeds.
1: Ja.
0: En ontbijten jullie dan in de tent of doe je dat buiten, zeg maar, in een kring? Dat kan ik me van vroeger nog herinneren.
1: Nee, we zitten nu over het algemeen in de Delen.
0: Oké.
1: Toevallig dat vanmorgen hebben gezegd, het is zo prachtig weer hier. Wij gaan lekker buiten ontbijten. Dus maar goed weer kunnen we daar gebruik van maken.
2: Je ziet bij Geert alle herinneringen oppoppen nu. Dat is wel heel grappig.
0: Ja, zeker. Dat komt allemaal weer boven. Hè. Jullie zijn afgelopen vrijdag aangekomen. Hoe was de overtocht?
1: Ja, we hebben een super overtocht gehad. Sommige kinderen merk je bijvoorbeeld, die zijn nog nooit op een boot geweest. Dus alles spannend. Maar we hebben prachtig weer gehad. Dus we konden boven op het dek blijven zitten. En van afstandje de zee bekijken.
0: Het is toch een hele belevenis. En al die meeuwen die dan meevliegen, hè? Dat is ook altijd bijzonder. Ja. Wat hebben jullie inmiddels al gedaan, Rianne?
1: Nou, we zijn vrijdag ben je vooral druk met de reis hier naartoe. S'avonds hebben we een strandwandeling gemaakt. Zonsondergang bekeken.
0: Mm-hmm.
1: Lekker chocolademelk gedronken in de Delen. En toen ons nest in. En zaterdagochtend zijn we naar het dorp geweest hier om kaartjes te kopen.
0: Oh ja, dat hoort er ook bij.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Want in verband met de Pinksteren is de post natuurlijk ook misschien wat vertraagd.
0: Mm-hmm. Dus,
1: als er luisteraars zijn die een kaartje misschien wel verwachten, kan zijn dat die nu wat later komt.
0: Kan nog een paar dagen duren.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Smiddags hebben we op het strand, want het was prachtig weer, hebben we schelpfiguren gemaakt. En s'avonds uiteraard naar het bos voor een bosspel.
2: Is er nogal een vraag van mijn kant. Is het echt puur ontspanning of zit er ook nog een beetje een educatief tintje aan deze week?
1: Nou, het is vooral ontspannen. Maar het is voornamelijk voor de kinderen een sociaal samen zijn. Alvast kennis maken voor het voortgezet onderwijs. Kinderen komen bij elkaar in de klas. Dus daardoor is dat eigenlijk ook een beetje ontstaan, hè, dat groep 8 op kamp gaat.
2: Oké, en mengen die groepen inderdaad een beetje goed met elkaar dan? Dat ze niet bij hun eigen klas blijven, maar...
1: Nee, dat gaat automatisch. Okay. Ze zitten vaak al van tevoren, zorgen wij dat er tentgroepen gemaakt worden. Dat er van iedere school een klasse is of groepje is dat bij elkaar in de tent komt. En dan gaat dat gewoon bijna vanzelf. En je zit hier zoveel met elkaar. De een vindt voetbal leuk. Nou, dat is van een andere school ook wel iemand die dat leuk vindt. Dus gaan we lekker samen voetballen. Er zijn wat meiden die vinden het heerlijk om even tussendoor een spelletje te doen. Of even te tekenen. Of een dagboekje te schrijven. Die gaan lekker bij elkaar in de tent liggen. Ja, dat mengt zich vanzelf.
2: Ja. Oh, dat is mooi. Ja.
0: En Rianne, wat staat er voor vandaag en de komende dagen op het programma?
1: Nou, de kinderen zijn nu toevallig naar de duinen om bustrap te spelen in de duinen.
0: Mm-hmm.
1: Vanmiddag gaan we wederom naar het strand. Deze keer gaan wij forten bouwen. En daarna natuurlijk nog even lekker afkoelen in de zee.
0: Aha.
1: En vanavond staat er een bosspel weer op het programma. De komende dagen hebben we nog een fietstocht gepland staan.
0: Oké.
1: Kunnen we mooi Vlieland nog even bekijken. We gaan met een speedboot zeehondjes spotten.
0: Oh, kijk eens aan. Dat wordt ook een van de hoogtepunten, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: En er komt een speurtocht waarbij de kinderen zelfstandig rond mogen lopen over het eiland. En waarbij de leiding dan een controlepost is. En vaak de laatste avond sluiten we af met een disco.
0: Ja, dat hoort er dan ook bij. Wat vinden ze tot dusver het leukst?
1: Wat vinden ze tot dusver het leukst? Ja, ik denk de zee. Het is echt een mazzeltje dat we hier zitten met dit weer.
0: Ja, dat is zo, ja.
1: Dat is wel echt favoriet.
0: Ja.

0: Nou, Rianne, jullie hebben nog heel wat dagen te gaan. Het is prachtig weer, dus dat kan bijna niet beter. We wensen je heel veel plezier. En bedankt dat je even voor ons aan de telefoon wilde komen.
1: Ja, en jullie bedankt voor de aandacht en dat je even met ons in gesprek wil.
0: Ja,
2: als vanzelf.
0: Geniet ervan en de groetjes aan alle leerlingen die daar aanwezig zijn. En ook natuurlijk de kooktantes en al het personeel. Bedankt Rianne, veel plezier.
1: Doeg.
0: Doeg, tot ziens.
1: Doeg.

0: En dat was de Vlieband. Vlieband, ja, zo heet het. En op Vlieland, dat was het nummer. En ik kan nog even vermelden, dat vroeg Rianne aan mij, of ik zou kunnen doorgeven dat je donateur kunt worden van Kamp Venters. En voor meer informatie, als u denkt van nou, het is zo leuk en elke financiële bijdrage is van belang voor, voor de instandhouding van Kamp Venters op Vlieland. Als u donateur wil worden, kijk dan even op de website van Kamp Venters en daar staat alle informatie op. Dus we gaan verder met ons volgende onderwerp, ja, Ineke. Ja, dat, lekker vol programma, ik zei het al, hè?
1: Ja, dat is iets heel anders. Wat ook lang bestaat. Ik bedoel, Kamp Venters is de 78 jaar, geloof ik. Wij gaan nu praten met Gerrit Braken. Want die heeft een heel bijzondere woonplek. Dat is de Watertoren. En die bestaat dit jaar 100 jaar. En Gerrit heeft het een interview voorbereid. Maar mijn eerste vraag is wel van, hoe kom je op het idee om in een watertoren te gaan wonen? Gerrit, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, en ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal over het wonen in een watertoren.
2: Ja, nou, waar zal ik beginnen? In 1997 waren wij, we woonden in Groenlo. We waren eigenlijk naar een woning.

0: woning aan het zoeken. Waar ik dan een behoorlijke tuin kon hebben. En mijn man die wilde graag iets zelf maken in de woning. Met zijn handen zelf gewoon daar een stukje identiteit aan geven. En toen waren we eerst hier in het buitengebied van Wenteswijk aan het zoeken. Maar dat schoot allemaal niet zo op.
1: Dat is op zich vrij logisch. Als je een tuin wilt hebben en iets wilt klussen, dan is iets in het buitengebied vrij logisch. Ja. Maar dat werd hem niet.
0: Dat werd hem niet, want toen had mijn man in de krant gelezen dat er een open dag was in de Watertoren. En dat hij te koop stond. Alleen dat laatste had hij mij niet erbij verteld. Dus hij zei gewoon van, we gaan even kijken in de Watertoren in Wenteswijk. Ik zeg, god, dat is leuk. Dat deed ik eerder in Aalten ook vaak. In vakanties gingen we daar altijd even de toren bekijken.
2: Oh ja, ja.
0: Dus met dat idee ging ik daarheen. Maar toen liepen wij dus tussen een groepje projectontwikkelaars en zo daar rond, die ook allemaal interesse hadden in die Watertoren. En je kon dan een bieding doen. Maar ja, goed, dat was een beetje natte vingerwerk. Want we hadden eigenlijk geen idee.
1: Want het was niet iets wat op Funda stond en dat je zegt van, dit is de vraagprijs en dit ga ik bieden.
0: Nee.
1: Zo was het niet.
0: Het was gewoon een bod doen. En dan kijken of je genoeg had geboden om te winnen. Dus de schrik was erg groot toen we na een paar dagen een telefoontje kregen dat we van de 4 biedingen die er maar gedaan waren, de hoogste waren.
2: Oké. Okay. Oh.
0: En toen begon het hele verhaal. Toen hadden we echt grote vraagtekens en schrik zo van, en wat nu? Hoe nu
1: helpen? Ja,
2: jullie hadden natuurlijk nog helemaal niet nagedacht wat het kost om het te gaan te verbouwen,
0: nee,
2: hè?
0: Nee, dat niet. Nee, ook dat niet. Dus dat was echt qua gedachten pionieren, maar ook qua handelen was dat pionieren. En we hadden het al van een particulier kunnen kopen. Die had hem destijds voor een gulden gekocht.
1: Okay.
0: En hij woonde zelf in een watertoren in Werkhoven. Dus daar zijn we toen om te beginnen alles weer eens kijken. Hoe dat was. Want die hadden dan zelf ook verbouwd tot woning. Ja, en hij had door de architect hier in Wenteswijk had hij al een tekening met een vergunning geregeld. En daarmee hebben wij het dus al kunnen kopen.
2: Oh, oké. Okay.
1: Want voor mijn begrip, als je de watertoren inkomt, ik ben natuurlijk nooit binnen geweest. Het is iets hoogs, niet met heel veel ramen erin. Waar begin je?
0: Ja, nou, dat was in het begin was dat echt even zo van, ja, en nu? Als we binnenkwamen, zagen we eigenlijk een lege ruimte met een paar waterpijpen en een hele grote trap. Een ijzeren wenteltrap die langs de zijkanten liep. En je keek 20 meter omhoog. Er zat dus verder niks in nog beneden. En je keek dus tegen de lekvloer aan. De onderkant van de lekvloer. Dus toen begonnen we met van, ja, en nu dan? Hoe krijgen we die verdiepingen erin? En de eerste paar maanden hadden we ook verder nog geen aansluitingen. Hè? We hadden nog geen water, we hadden nog geen elektra en geen stroom.
2: Nee.
0: En dus dan geen gas. Nee. Dus dat ging ook wat lastig natuurlijk. Dus de eerste paar maanden hebben ze voornamelijk mijn man met zijn broers hebben ze de waterpijpen eruit gehaald. Een stijger gehuurd en in het gebouw dus die pijpen eruit gehaald. Want we hadden gehoord van iemand van de WOG dat enorme kougeleiders waren.
1: Oké.
0: Okay. Maar ze zijn daar een beetje in doorgeslagen, want ze hebben eigenlijk vrijwel alles eruit gehaald. En achteraf had ik bovenin graag wat willen laten staan. Om te laten zien.
1: Ja,
0: maar goed, weg is weg.
1: Maar je mocht wel gewoon alles doen. Het was niet een monument of cultureel erfgoed waar je ook nog je aan moest houden. Wat intact moest blijven.
0: Ja, het was wel een gemeentelijk monument. En ik dacht een paar procent ook provinciaal monument. Maar de vergunning was natuurlijk afgegeven al dat de vorige bewoner daar eigenlijk al een woning in kon maken. En hij hield er zelf rekening mee dat er ooit een pannenkoekenrestaurant bovenin zou komen.
2: Oké, okay. Ja, het is heel wat anders.
0: Dus met die vergunning konden wij wel meteen aan de gang. Maar we hebben, want er waren bijvoorbeeld, er was een lift ingetekend, er waren dubbele trappen ingetekend. Ja, dat hebben we als een gezin eigenlijk niet nodig. Dus dat is niet gebeurd. Maar voornamelijk de grotere ramen en zo, dat is allemaal volgens die tekening gegaan.
2: Maar je zei, je keek omhoog, dus 20 meter omhoog.
0: Ja.
2: Dus er zaten nog geen tussenvloeren in. Die hebben jullie allemaal moeten aanbrengen.

0: Ja, die we zijn begonnen met ik geloof dat eerst de benedenvloer zelfs er nog uitgebroken is. Want die stond bol, dus dat moest allemaal gatsoeneerd worden. En er is een binnenmuur voor de onderste paar verdiepingen. Er is een binnenmuur nog tegenaan gebouwd in verband met vochtdoorslag. En de verdiepingsvloeren werden gebouwd.
1: Ja.
2: En hoeveel verdiepingsvloeren zijn dat dan?
0: We hebben drie verdiepingen.
2: Of 20 meter?
0: Oh, drie verdiepingen hebben we gemaakt.
1: En even een stukje geschiedenis, Gerrie. Tot wanneer is die watertoren hier in gebruik geweest?
0: Ik zal heel even...
1: Want toen jullie hem kochten, toen was hij al lange tijd, denk ik... niet meer
2: buiten bedrijf.
1: Ja, buiten bedrijf, zeg maar.
0: Volgens mij was het in 1991... al zo ongeveer dat hier voor het laatst gebruikt is als watertoren.
1: Ja, ja.
0: Ja, want in 1988 ging het gemeentelijk waterbedrijf over naar de WOG. En toen kwam ook veel meer dat pompstation in Corle in beeld.
1: Ja, ja. En hoe hoog is die eigenlijk?
0: 37 meter.
1: 37 meter. En de kerk is 57 meter. Krijg je een beetje een idee. Maar in ieder geval hoog genoeg dus om van ver te zien. Nou dacht ik bij mezelf van... Ja, Aalten, je noemde het al. Aalten heeft een watertoren. Eibergen, daar staat er een. Die kennen we ook allemaal. Maar niet elke gemeente heeft een watertoren. Lichtenvoorde bijvoorbeeld. Kan ik me niet herinneren dat daar ergens een watertoren heeft gestaan.
0: Nee, ik denk dat die meegingen in het waterleidingnetwerk van andere gemeentes die wel een toren hadden.
1: Ja, waarschijnlijk, hè? En hoe functioneerde dat nou eigenlijk? Want ik heb geen idee eigenlijk hoe dat nou...
0: De hele technische dingen...
1: Ja, dat hoef je ook niet te vertellen, hoor.
0: Maar het ging erom dat het bassin bovenin... daar kwam 400 kuub water in. En dat zorgde voor de druk op het waterleidingnetwerk.
1: Ja, maar dat water werd opgepompt dan uit de grond?
0: Ja, dat kwam van Corle.
1: Oh, dat kwam van Corle al.
0: Ja, wat ik daarvan heb begrepen, kwam dat van Corle. En werd
1: vandaar dat hij ook hier aan deze kant van Winterswijk staat... aan de kant van de Misterweg, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, op die manier. Dan werd er water opgebomd en dat werd bewaard in de toren. Ja. En dat zorgde weer voor druk op de aansluiting van alle huishoudens.
0: Ja.
1: Nou, daar weten we er iets meer van.
2: Ik heb dat op school geleerd, Geert. Het principe van een watertoren met de druk. Maar dan heb jij... Want jij woont dan helemaal boven in de toren.
0: Nee, we wonen beneden.
2: Jullie wonen beneden, ik wou zeggen. Ja, want anders
0: ik wilde graag beneden wonen, omdat ik dan dichter bij mijn tuin ben. Dat je dan niet eerst met alles naar beneden moet... voordat je dan in de tuin een kopje koffie kunt drinken. Of even
2: precies, en dan je krijgt wel een hele goede conditie als je boven woont... en alles met de trap moet doen.
0: Ja, nee, dat is net een beetje te veel van het goede.
1: Ja, ja. En dan heb je naar boven toe, zeg maar... verbouwd.
0: Ja.
1: En hoeveel verdiepingen hebben jullie nu in gebruik?
0: Drie verdiepingen in gebruik.
1: Drie verdiepingen.
0: De vierde is dan een hele grote zolder.
1: Oké, en een hele hoge. Dat zal erom. Ja. Maar er is nog een trap, zeg maar, helemaal naar het bovenste punt, of dat niet zozeer?
0: Nou, niet helemaal naar het bovenste punt, want dat is echt het puntje van de toren. Maar je kunt wel helemaal via een dakluik kun je ook naar buiten.
1: Ja.
0: Ja.
1: En is het dan voor jullie... Want ik denk, je moet wel heel erg improviseren, omdat die rond is. Dus met die ruimtes.
0: Het is achtkantig.
1: Achtkantig.
0: Het is achtkantig. Ja, kijk, de meubels die in onze vorige woning nog vrij groot leken. Bijvoorbeeld een kast. Ja, dat viel daar bijna in het niets. Want de toren heeft een binnendoorsnede van ongeveer 10 meter... Dus hij is heel erg groot.
1: Ja, ja.
0: En daar verbazen de bezoekers zich altijd over. Zo van de buitenkant valt voornamelijk de hoogte op. Maar niet de breedte. Maar hij is binnen dus ongeveer 10 meter doorsnede. En de buitenkant zelfs 11,5 meter.
1: Ja. Onze kamer is kleiner.
2: Ja. wat een avontuur moet het zijn geweest. Want je had in het voorgesprek even over dat je daar met je gezin ging wonen. Je moet echt ook wel ontzettend door de kaalheid heen kijken. En bedenken van hoe gaat het hier worden met een huiskamer, een keuken, een badkamer, slaapkamers. Je moet echt wel ook lef hebben om dat aan te gaan. En ook je moet een beetje kunnen visualiseren hoe het moet gaan worden.
0: Ja, dat was in het begin natuurlijk niet zo makkelijk. Maar we hadden natuurlijk wel als handleiding het bezoekje aan die watertoren van de vorige eigenaar. Plus die tekening die toen gemaakt is. Ook al hebben wij er dan aan de binnenkant behoorlijk veel anders gemaakt. Maar dat kwam omdat de bestemming toch ook iets anders werd. En...

Maar ja, je moet daar een beetje doorheen kijken. Van mezelf ben ik eigenlijk vrij precies met alles. Was ik vrij precies met alles, nu nog wel, maar wat minder geworden. En op een gegeven moment moet je eigenlijk bij ieder klein stukje wat af is, moet je gewoon een poosje stilstaan, zo van, god, dat hebben we toch wel weer mooi gefixt. Ook al moet er dan nog zoveel anders ook gebeuren. En dat heb ik wel moeten leren, om daar een beetje doorheen te kijken.

0: je spijt hebt.
1: Nee, zeker niet. Nee, we wonen daar geweldig. En wat ik het mooie ook van de plek vind, is dat je toch gewoon in een buurt woont. Dat je niet ergens buitenaf bent. Want ik denk dat dat voor mij heel erg belangrijk is. We hebben een buurt aan de Dennendijk. We hebben een buurt aan de Mesterweg. Dus we zitten daar net een beetje tussenin. En het is gewoon een erg mooi plekje om te wonen.
0: Ja. En je man heeft kunnen klussen.
1: Ja.
0: En jij hebt ook een mooie tuin, want dat was jouw droom.
1: Ik heb een aardige tuin, ja, waar ik mijn energie in kwijt kan. Ja.
2: Ik zat even te denken, het onderhoud, is dat niet wat lastig?
1: Ja, het onderhoud.
2: Of hoef je aan de buitenkant eigenlijk weinig te doen? Dan hoef je ook niet omhoog.
1: Jawel, daar is mijn man jaren geleden ook al gedeeltelijk mee bezig geweest. Met de oude voegen eruit bikken en ze opnieuw in te voegen.
2: Ja, ja.
1: Hij probeert veel mogelijk. Van het begin af aan heeft hij geprobeerd om eigenlijk eerst alles zelf te proberen.
2: Ja, ja.
1: Nou, dat lukt niet met alles. Dus bijvoorbeeld door die dikke muren heen zagen om de gaten voor de ramen te maken.
2: Ja, dat alleen
1: maar hij
2: al,
1: wil
2: ja.
1: het toch zelf geprobeerd hebben. Hmm. Maar hij had dan wel al iemand achter de hand. Zo van, als het niet lukt, kan ik dat bedrijf bellen.
2: Ja, maar je hebt wel heel...
1: Dat lukte dus ook echt niet.
2: Hele hoge stijgers nodig om aan de buitenkant boven te kunnen. Dat is, wat mij ook opviel, dat jullie de kerst de toren altijd mooi verlicht hebben. Hoewel ik dacht, het laatste jaar niet, of heb ik dat verkeerd?
1: Het laatste jaar wel, het jaar daarvoor niet.
2: Het jaar daarvoor niet.
1: Maar dat had ermee te maken dat we toen een nieuwkoper een dak kregen.
2: Oh, oké. Okay.
1: Dus toen stond de toren nog helemaal in de stijgers.
0: Een koperen dak?
1: Ja. Boom. Ja, een nieuwkoperen dak.
2: Ja, ja.
1: Dat was ook de grootste ingreep eigenlijk, bijna van al die jaren.
2: Dat kan ik me voorstellen.
1: Wat we ook echt niet zelf konden. Mm-hmm. Dat kan gewoon echt zelf niet. Ja. En dat kun je ook niet zonder subsidie.
2: Nee. Nee. Nou, voor de luisteraars die nu nieuwsgierig zijn geworden hoe het er allemaal uitziet, kan ik zeggen dat onze collega's van de tv ook een reportage over 100 jaar watertoren maken. Dus dan krijgen de kijkers van Slingeland krijgen dan ook een aardig beeld hoe het er allemaal uitziet. Gerry, 100 jaar watertoren. Krijgen de luisteraars die nu denken van, goh, we willen er wel eens wat meer van zien, krijgen die een mogelijkheid om te komen kijken?
1: Ja, dat is 12 september.
2: 12 september.
1: We doen al jaren mee aan de Open Monumentendag. De landelijke Open Monumentendag. Mm-hmm. Maar ook van Winterswijk dan. Op de zaterdag.
2: Op de zaterdag.
1: Dan zijn we de hele dag open voor publiek. En we willen extra aandacht besteden aan het 100 jaar bestaan.
2: Ja.
1: Mensen mogen binnenkijken, kunnen buiten kijken. Ik ben bezig om zelf een expositie te maken van een stukje geschiedenis van 100 jaar watertoren.
2: Leuk, ja.
1: En als we het voor elkaar krijgen, gaan we de toren aan de buitenkant beklimmen.
2: Zo,
1: tot 20 meter hoogte.
2: Doe maar, ook dat.
1: En dat gebeurt dan via de stenen. Ja, u kunt het bij de radio niet zien, maar we hebben 8 kanten. En die stenen zijn kruisings. En daar willen we de mensen met een survival team erbij. Maar omhoog laten klimmen tot 20 meter hoog.
2: Nou goed, dat is dus ook een mooie attractie.
1: Ja. Nou, mag ik nog heel even een oproepje doen? Want ik had bedacht dat het misschien wel leuk is om verhalen van mensen wat te verzamelen.
2: Oké. Okay.
1: We horen wel eens bijvoorbeeld oudere mensen zeggen van, vroeger als jongens zijnde gingen we altijd die toren beklimmen. Zonder beveiliging, wat dan ook.
0: Als qua jongens.
1: Mm-hmm. Als qua jongens. Gewoon langs die stenen omhoog klimmen. En zo denk ik dat er nog veel meer verhalen zijn waar wij geen weet van hebben. Omdat we zelf ook uit Winterswijk komen.
2: Nee, precies. Dus als er verhalen zijn, dan...
1: Ja, zijn ze altijd welkom.
2: Zijn ze welkom. Kunnen ze contact met jou opnemen?
1: Ja, kunnen ze contact met me opnemen. En we hebben een e-mailadres waar ze eventueel iets naartoe kunnen sturen.
2: Ja.
1: Maar ze kunnen ook gewoon even aan de deur komen. Of
2: dat mag ook.
1: Voor een praatje, als het dan lukt. En anders maken we een afspraak.
2: Ja, Gerry, wat is je e-mailadres?
1: Dat is watertoren... concept.nl. Dat schrijf je concepts.nl.
2: Oké, okay, dus watertoren@concept.nl.
1: Concepts.
2: Meervoud.
1: Ja.
2: Gerry, bedankt voor je komst naar de studio. Leuk om dit allemaal te horen. Ik zeg, binnenkort kunnen we het ook nog op televisie zien. Ja. Hoe het er allemaal uitziet. En 12 september, zaterdag 12 september, open huis. Dan kunnen mensen de watertoren ook van binnen bekijken.
1: Ja, daar zien we echt al naar uit.
2: En jullie blijven nog wel een tijdje wonen daar.
1: Daar ga ik wel vanuit. Zolang we het nog kunnen, die trappen beklimmen, doen we dat.
2: Helemaal goed. Gerry, hartelijk dank.

Dark Before Dawn. Dat was een sommieu. En wij gaan richting de klok van 11 uur. Doen we nog even heel snel de eerste aanwijzing voor ons spelletje. De jaartellen. We gaan terug naar het nieuws van mei 1997. En de eerste aanwijzing voor ons spelletje over een nieuwsfeit uit die maand. Dat is een zilveren jubileum. Nou, even de nieuwsreclames. En dan zijn we zo dadelijk terug met het tweede deel van Op de Koffie. Graag tot.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Abcoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie.
3: Nu op de koffie.
4: Een hele goede morgen.
5: Zo, en nu is het tijd voor koffie.

0: Shai Coltrane met dat lange haar, de winter op en dan achter de piano.
1: Iconische videoclip.
0: 1973,
2: dit is Op de Koffie. Presentatie.

0: Geert Kroosenbrink en Ineke Bekkering.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Op de Koffie. We hebben nog een uurtje te gaan. Ja, ik ben ook weer toe aan een kopje koffie eigenlijk.
2: Ja, ik eigenlijk ook. Ja.
1: Ja, nou pakken we zo dadelijk. Welkom terug bij het tweede uur van Op de Koffie. Wat zit er in dit tweede uur? Ook nog weer vol uurtje.
2: Zeker. Nou ja, zo meteen. En natuurlijk, we hebben muziek. En zo meteen gaan we luisteren naar Hilke Tichelhoven. En die is in gesprek met mensen van de Voorleesexpress. En voorlezen, ik ga er even alvast het over vertellen, is zo belangrijk voor kinderen. Ook gewoon voor het kwaliteitsmoment tussen de voorlezer en het kind. Tussen ouders en kind. Het is echt een fijn momentje. Maar het is ook zo belangrijk voor de fantasie van kinderen. Voor het woordbegrip van kinderen. Voor de taalontwikkeling. Dat moet niet onderschat worden. En dat gaan de mensen van de Voorleesexpress zo meteen vertellen. En we hebben natuurlijk de activiteitenagenda. En na de klok van 11:30 dan gaan we ons spelletje weer spelen, de jaarteller. Je had al de eerste aanwijzing gegeven. Een zilveren jubileum. En dat is nieuws uit mei 1997.
1: Ja. Dus voor dit programma nog niet zo heel lang geleden.
2: Nee, zeker niet. Nee, maar lang genoeg. Het is toch wel weer 30 jaar zowat. Dus mensen moeten wel even graven.
1: Zilveren jubileum, dat was het.
2: Ja.
1: In dat jaar.
2: Het was niet mijn trouwdag.
1: Nee.
2: Okay. Lang niet.
1: Lang niet.
2: Nee. Ik heb wel gehad inmiddels, maar toen nog niet.
1: Nee, oké, goed. Nou, en we hebben natuurlijk in dit uur ook weer leuke muziek. Er is een nieuwe cd uitgekomen van Neil Diamond.
2: Aha.
1: 85 jaar. En Hij klinkt nog als vanouds. En we gaan een nummer draaien, de nieuwe single van het album. Hier is Wild at Heart.

Nieuwe single van Neil Diamond, Wild at Heart. Ik zeg al, hij is inmiddels 85. Het is weer tijd om met Hielke op stap te gaan. En Hielke besteedt vandaag aandacht aan de Voorlezen-Express en heeft een gesprek met coördinator Danita Samuel en vrijwilligster Saskia Velder. Met Hielke op stap.

0: Hielken op stap. Elke zondag met onze verslaggeefster op locatie, Hielken Tiggeloven.
1: De Voorleesexpress van de Bibliotheek Oost-Achterhoek zoekt vrijwilligers. Projectleider Danita Samuel en vrijwilligster Saskia Velders die vertellen meer over. Ja, Danita, de Voorleesexpress, wat is dat precies? Wat doen jullie?
2: Ja, de Voorleesexpress is een landelijke stichting waar Bibliotheek Oost-Achterhoek een samenwerking mee heeft. Ja, wij zetten ons in om taalplezier en leesplezier bij gezinnen thuis te brengen. En daarvoor gaan vrijwilligers gedurende 20 weken, 1 keer per week, bij gezinnen thuis op bezoek om daar taalspelletjes te spelen en voor te lezen en samen te lezen.
1: Maar is het dan niet standaard dat dan ouders dat dan zelf al doen en zo? Want ik kan me voorstellen dat je als ouders zijnde met je kind eigenlijk al automatisch gaat voorlezen. Maar is dat niet zo vanzelfsprekend?
2: Nee, dat is niet vanzelfsprekend. De meeste gezinnen waarbij we thuiskomen zijn NT2 gezinnen. Dat zijn gezinnen met een anderstalige achtergrond. Dus ja, zij spreken de Nederlandse taal nog niet zo goed. En dat hoeft geen probleem te zijn, want ja, elke taal is waardevol. Maar ja, dat wordt er dan toch niet veel samen gelezen. De gezinnen kennen de weg naar de bibliotheek niet. Er zijn gewoon niet heel veel boekjes in huis. En de vrijwilligers, ja, die komen het lezen en de boeken introduceren bij de gezinnen thuis.
1: Maar het gaat dan ook echt dan dus om Nederlands te leren. Want misschien dat ze wel hun eigen moedertaal dan boeken lezen. Maar dan gaat het echt nu in dit geval ja, puur om, dus om de Nederlandse taal machtig te worden.
2: Voor heel veel kinderen geldt dat wel, voor heel veel gezinnen. Om in aanraking te komen met de Nederlandse taal, met überhaupt ja, met taal en het Nederlands te leren. Dus zij groeien daar ook gedurende het traject, groeien ze daarin. Maar we werken ook samen met Nederlandstalige gezinnen. Ja, zij spreken gewoon al Nederlands, maar maken toch niet heel veel gebruik van boeken of de bibliotheek. Ja, en daar komen ook vrijwilligers langs.
1: Maar waarom is eigenlijk lezen zo belangrijk of voorlezen zo belangrijk?
2: Nou, het stimuleert de taalontwikkeling. De woordenschat van kinderen wordt vergroot. Het is ook zo dat wanneer er heel weinig gesproken of voorgelezen wordt, weinig gesprekjes in huis, dan al heel snel is de woordenschat van die kinderen al lager. Zij beschikken over minder grote woordenschat dan kinderen waar wel veel aan voor wordt gelezen of gesprekjes in huis plaatsvinden. Ja, dus het is echt ja, noodzakelijk voor de taalontwikkeling.
1: Door zoveel mogelijk te lezen, dus kom je met meer woorden in aanraking, ja, waardoor je dus eigenlijk dus dat onbewust gewoon eigenlijk automatisch oppikt en meeneemt.
2: Ja, daardoor wordt de taalontwikkeling vergroot.
1: Voor welke leeftijd is het heel belangrijk dat je juist voorleest?
2: Een Voorleesexpress is voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar. En we hebben 2 projecten, de Voorleesexpress en de Doorleesexpress. En om daar een ja, onderscheid in te maken, de Voorleesexpress is dan voor kinderen tussen de 2 en 8. En de Doorleesexpress is voor kinderen tussen de 8 en 12. Ja, en daar merk je niet per se heel veel anders aan. Behalve dan dat de Voorleesexpress, dan zit je meer op het voorlezen, het samenlezen. Het niveau van de kinderen is nog wat lager dan de oudere kinderen. Die hebben al wat meer meegenomen vanuit school, vanuit hun thuisomgeving. En zij zijn vaak wat zelfstandiger. En dan ga je meer dat zij zelfstandig gaan lezen of samenlezen in plaats van echt het voorlezen.
1: Dat misschien de kinderen dan ook juist gaan voorlezen aan degene die luistert. Zo, dus dat ze dat
2: ja,
1: ook
2: precies.
1: Leren eigenlijk.
2: Ja, en vaak is het ook zo dat een kind wordt aangemeld. En dat is dan bijvoorbeeld een kind van 6. Nou, daar geldt dan de Voorleesexpress voor. En dan kom ik op intake en dan zijn er meerdere kinderen. Misschien ook nog wel een kind van 9 en een kind van 2. Nou, dat kind van 9, ja, dan afhankelijk van wat het niveau is en wat haalbaar is om met 3 kinderen in een gezin te doen. Ja, dan ga je wel kijken voor dat kind van 9. Daar zou dan eigenlijk de Doorleesexpress dan voor gelden. En dan ga je daar wel een beetje een onderscheid in maken. En dan kan misschien het kind van 9 dan weer voorlezen aan het kindje van 2, 3. Ja, om dan zo de eigen uitdaging daarin te vinden.
1: Ja, dat je daar eigenlijk ook weer gebruik van maakt.
2: Ja.
1: Maar hoe komen jullie dan aan die kinderen? De ouders melden die kinderen aan of worden ze ergens anders?
2: Nou, de kinderen worden aangemeld via officiële instanties. Dat kunnen scholen zijn, consultatiebureaus, kinderdagverblijven. Het gaat wel echt via een officiële instantie. Uiteraard kan de motivatie wel vanuit de ouders komen, maar zij moeten dan naar bijvoorbeeld dan de school van hun kind gaan om daarmee in overleg te gaan van nou, wij zijn hierin geïnteresseerd en zouden graag ons kind aangemeld zien. En dan kan school dus dan hun kind aanmelden. En dan komt die aanmelding

0: Bij mij binnen plan ik een kennismaking met het gezin in. Ga ik op huisbezoek. En als de voorleesexpress passend lijkt, dan ga ik op zoek naar een voorleesvrijwilliger.
1: Ja, en dat is zoals Saskia, jij bent een voorleesvrijwilliger.
2: Ik ben de coördinator van de vrijwilligers. Dus ik begeleid de vrijwilligers die bij de voorleesexpress voorlezen in de gezinnen.
1: Maar heb je dan ook zelf ook ervaring met het voorlezen?
2: Ja, ik heb zelf ook eerst het traject gedaan voordat ik coördinator werd. Ja, dat klopt.
1: Maar hoe is dat dan om dan voor te lezen zo voor die kinderen?
2: Ja, heel erg leuk. Ja, je bent 20 keer te gast in een gezin. En zo heb ik dat ook echt wel ervaren. Het doel is echt om plezier in taal in het huis te brengen, zeg maar. Dan is het heel erg fijn als ouders daar ook bij betrokken zijn. Zodat je daarna, hoop je dat de ouders dat dan ook meepikken. Dat je ze net zei van ja, is dat niet heel normaal? Nee, dat is niet voor elk gezin normaal. Sommige ouders zijn daar zelf niet mee opgegroeid. En kunnen dat dus ook niet overdragen. Sommige ouders weten niet hoe belangrijk het is om taal te doen. En weten bijvoorbeeld ook niet dat als je een spelletje doet en je benoemt de woorden. Als je memory doet en je benoemt de woorden wat er staat, een kat, een hond. Dat ook taal is wat je in huis brengt. Dus het doel is ook om ouders mee te nemen in hoe je taal kan gebruiken in huis. Dus niet alleen puur voorlezen, want je kan niet een uur lang voorlezen met een kind, maar het is meer de bedoeling dat je en wat voorleest en een taalspelletje doet en een gesprekje aangaat. En op die manier, ja, dat de kinderen het ook leuk gaan vinden dat je komt en dat je dat met ze doet. Dus ook dat de kinderen moeten het ook niet gaan zien als een lesje dat de juffrouw komt. Het is echt de bedoeling dat je plezier brengt.
1: Dus het is ja, eigenlijk gewoon spelenderwijs.
2: Het is eigenlijk een gezellig uurtje dat je bij het gezin komt en dat je op die manier de taal in huis brengt.
1: Ah, en dan merk je dus ook gewoon dat ze dan vooruit gaan en dat ze daarna ook gewoon door blijven gaan met lezen. Dat ze dus naar die 20 weken, want dan houdt het op.
2: Ja, je gaat ook een keer met het gezin naar de BIEB heen. 1 of 2 keer. Sommige vrijwilligers spreken af in de BIEB, zodat elke week de kinderen boekjes uitzoeken. En dan op die manier hoop je dat de ouders en de kinderen dat na die tijd ook door gaan doen. Omdat ze hebben ervaren dat het leuk is.
1: Ja, maar je merkt wel dus gewoon echt aan die kinderen dat ze dan ook het voorlezen daarmee bezig zijn. Dat ze het ook echt leuk vinden. Zo.
2: Ja.
1: En dat dan,
2: ja, over het algemeen is de ervaring van de vrijwilligers dat de kinderen het heel leuk vinden. Dat ze dat uurtje ook aandacht krijgen en bezig zijn met spelletjes. Ook niet in elk gezin is het normaal dat je een spelletje doet. Of dat je voorleest voor het slapen gaan of tussen de middag. Of, ja, dat vinden de kinderen dan wel leuk. Soms merk je best dat kinderen even moeten wennen. Daaraan. Maar ik hoor van veel vrijwilligers dat de deur bijna open staat op het moment dat ze komen. Dus dat ze echt verwacht worden elke week.
1: Ja. Maar wat is er zo leuk aan om het te doen, om dan vrijwilliger te zijn?
2: Ik vond het heel erg leuk om dat stukje plezier bij de kinderen te brengen. En om met kinderen bezig te zijn, met taal bezig te zijn. En dat je daar zelf ook energie van krijgt als vrijwilliger.
1: Ja, en ik denk ook zeker als je dan heel leuk en spannend een verhaal kunt voorlezen. Dat is natuurlijk wel weer...
2: Ja. En ook het geeft ook een stuk zelfvertrouwen bij de kinderen. Hè. Soms zijn de kinderen heel timide en als ze dan juist ook de complimenten krijgen dat ze heel leuk bijvoorbeeld... Ik had toen iemand die kon heel leuk stemmetjes doen. Maar die had wat moeite met het lezen op zich. Maar daar groeide zij heel erg van dat ze dat dus heel goed kon. Dus het is ook een beetje zoeken naar wat ze leuk vinden.
1: En dit is dus dan ook als vrijwilliger moet je dan nog echt iets kunnen? Of kan gewoon iedereen dit?
2: Ik denk dat in principe iedereen het kan. Er zit ook niet echt een opleiding aan vast. Maar je moet affiniteit hebben met kinderen. Je moet het leuk vinden. Je moet wat creatief kunnen zijn om te bedenken van wat ga ik dat uurtje doen. En je moet ook kunnen schakelen. Want je kan bedenken van tevoren van ik ga dit doen dit uurtje. En je komt binnen en de kinderen hebben of hun dag niet. Of hebben zin in heel wat anders. Of het is mooi weer en ze willen liever naar buiten. Nou, dan moet je wel even schakelen. Kan je ook denken van nou, dan ga ik de tuin in. En dan ga ik alle kleurtjes in de tuin benoemen. Of we gaan een spelletje buiten doen. Dus je moet wel wat creatief en vindingrijk zijn. Dat moet je leuk vinden.
1: Ja, maar het is dus wel gewoon iedereen die denkt van nou, ik vind het wat. Die kan zich aanmelden. Want Danita, hoe gaat dat het aanmelden?
3: Je kan je aanmelden via de Voorleesexpress, de officiële website. En dan komt de aanmelding bij mij binnen. Dan plan ik een kennismaking met je in. Samen met de coördinator van het gebied. Nou, in dit geval zijn we op zoek naar voorlezers voor Winterswijk. En daar is de coördinator Saskia van. Die de voorlezers ook een beetje begeleidt. Waar je mee kan sparren.
1: En je wordt dus ook gewoon goed begeleid in van hoe wat je beste kunt doen. En dan.
3: Het moet natuurlijk leuk zijn voor de gezinnen. Maar het moet ook vooral heel erg leuk zijn voor de voorlezers. Want het is wel vrijwilligerswerk. We vinden het heel belangrijk dat je er zelf heel veel plezier uit haalt. Als het dus een match lijkt van je komt bij de Voorleesexpress als voorleesvrijwilliger. En ik heb een gezin voor je gevonden. Of denk een gezin voor je te hebben gevonden. Dan ga ik met je in overleg. En als jij zoiets hebt van hier word ik enthousiast van. Match

0: mij maar. Dan krijg je van tevoren nog informatie over het digitale systeem. We hebben een app waar ook tips in staan voor spelletjes op basis van niveau van kinderen, leeftijden van kinderen. Je kan sparren met de coördinator. Ja, dus daarin is wel begeleiding en een voortraject.
1: En als mensen denken van, nou, dit vind ik wel wat. Ik wil graag hier meer over weten of me aanmelden als voorleesvrijwilliger. Waar kunnen ze dat doen?
0: Nou, dat kan op de website van de Voorlees Express. Maar ook via Bibliotheek Oost-Achterhoek. Daar hebben we ook een vacature openstaan voor de gemeente Winterswijk. En daar staat dan ook weer een link in naar de Voorlees Express. Waar je alle informatie kan terugvinden over de Voorlees Express.
1: Voorlezen is leuk en stimuleert de taalontwikkeling bij kinderen. Word ook vrijwilliger bij de Voorlees Express.

0: En dat was die grote hit nog een keertje weer van Yves Berensen. Met Terug in de Tijd. Dat bracht de tijd op 4 minuten voor 11:30. En ja, de vaste luisteraars van dit programma zullen al wel gedacht hebben. We hebben Jan Bent nog niet gehoord. De tuinpassie van Jan. Dus dat gaan we eventjes doen, toch?
1: Ja, we hadden te veel onderwerpen in het eerste uur. Met en Vlieland en de Watertoren en de cultuurbus. Dus,
0: daarom. Dus
1: maar nu kan Jan Bent aan het woord komen.
0: En dan hoop ik dat... Oh, ja, daar komt hij.
2: Goedemorgen, luisteraars. Allereerst wens ik u allemaal hele fijne en gezellige Pinksterdagen toe. Pinksteren valt altijd op een prachtige tijd van het jaar. De natuur staat volop in bloei. Het frisse lentegroei groen heeft plaatsgemaakt voor rijk gevulde borders. En de tuin leeft van vroeg in de ochtend tot laat in de avond. De afgelopen dagen hebben we weer echt voorjaarsweer.

gehad. Duidelijk zachtere temperaturen, met af en toe een frissende bui en gelukkig ook regelmatig de zon. Dat is precies wat de tuin nodig heeft. Alles groeit nu zichtbaar snel. Het gras vraagt aandacht. De eerste rozen gaan zich openen. En vogels lijken geen moment stil te zitten. Vooral in de vroege ochtend is het buiten genieten van zang, geur en kleur. Pinksteren is voor veel mensen ook een moment van rust, samen zijn en genieten van huis en tuin. Even buiten zitten met een kop koffie, een wandeling maken of gewoon kijken naar alles wat groeit. Dat zijn vaak de mooiste momenten. Verwijder wilde scheuten bij rozen. Scheuten die onder de N-plaats gaan uitgroeien kosten veel energie en moeten dus helemaal weggenomen worden. Want anders gaat de rozenstruik zich ook helemaal verwilderen. Controleer jonge groenteplanten op nachtelijke kou. Ook eind mei kan een frisse nacht nog verrassen. Houd vliesdoek dus nog even achter de hand. Zet kruiden regelmatig terug in vorm. Door basilicum, munt, oregano, lichte toppen blijven ze mooi vol en productief. Vul kale plekken in borders op met zomerbloeiers. Zo blijft de tuin mooi gevuld en krijgt onkruid minder kans. Tulpen na de bloei afknippen en bewaren. Veel mensen vragen zich af wat te doen met tulpen als ze uitgebloeid zijn. Het antwoord is eenvoudig. Knip de uitgebloeide bloemen weg, maar laat het blad nog staan. Het blad is namelijk nodig om energie terug te geven aan de bol voor volgend jaar. Pas wanneer het blad helemaal geel en verdroogd is, mag het verwijderd worden. Tulpen in potten kunt u daarna uit de grond halen, schoonmaken en droog bewaren op een koele plek. In het najaar plant u ze dan weer opnieuw uit en zo geniet u volgend voorjaar weer van een kleurrijke bloei. De tuinplant van de week en dat is de Nepeta Fazeni Persian Blue. Deze compacte kattenkruidsoort is een echte favoriet voor borders en bijen. Met zijn blauw-violette bloemen en grijs-groen blad zorgt hij maandenlang voor kleur en beweging in de tuin. Bijen, hommels en vlinders zijn er dan ook dol op. De Persian Blue blijft mooi compact, bloeit rijk en houdt van een zonnige plek in een goed doorlatende grond. Na de eerste bloei even terugknippen zorgt vaak voor een hele goede en mooie tweede bloeironde. Een sterke, onderhoudsvriendelijke plant die rust en leven brengt in iedere tuin. Luisteraars, ik zou zeggen, geniet van deze mooie Pinksterdagen van de tuin en van elkaar en van alles wat groeit en bloeit. Heel graag tot volgende week zondag. I love

0: Zo heet het Stumbling In. Suzy Quatro en Chris Norman. En beide treden nog op. Af en toe zie je nog wel eens fotootjes van optredens voorbij komen van Chris Norman. Ik vind het altijd een prima artiest. Ik zou hem wel eens willen zien. Hij komt nog vaak in Duitsland, treedt hij nog veel op. En Suzy Quatro, ja, beide zijn midden 70, denk ik zo ongeveer.
1: Is Chris Norman... Is die van...
0: Smokey
1: van Living Next Door to Alice.
0: Precies.
2: Hey. Ja.
1: Ik weet wie het is. Ik heb hem op mijn netvlies.
0: Inmiddels 3 minuten over 11:30. Je luistert naar Op de Koffie en het is tijd voor...
3: Wat valt er dit weekend allemaal te beleven in en rond Winterswijk? U hoort het nu allemaal in de activiteitenagenda.
1: Ja, en dat allemaal, dat valt wel mee.
0: Per Pinksteren denk je dat het hartstikke druk is, maar er zijn niet zo heel veel bijzondere activiteiten. Nee. Behalve kunsttoeren.
1: We hebben kunsttoeren, ja. En daar hebben we vorige week in onze uitzending uitgebreid aandacht aan besteed met Fons Cateau. Vandaag en morgen nog kunnen mensen de kunsttoren rijden, fietsen of met de auto.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn bijzondere erfgoedlocaties met verschillende kunstenaars, waarbij onder andere tekeningen, keramiek, bronzen beelden, textielkunst, schilderijen en metaalkunst zijn te bekijken. En alle locaties zijn te bezoeken per fiets of per auto. En op een aantal plekken is er ook nog muziek. En zijn er andere activiteiten zoals kunstlezingen en verhalenvertellers. Alle informatie staat in een kunstboekje. En dat is dat krijg je bij de aankoop van het toegangsbewijs. Zo'n toegangsbewijs kost een tientje. En het centrale punt is het raadhuis op het Vrijheidsplein. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de VVV. En bij de boekhandel, maar die is nu gesloten.
0: Die zal gesloten zijn.
1: En op de locaties zelf.
0: Ja.
1: En die zijn te bezoeken vandaag en morgen tussen 11 en 5 uur.
0: Nou, mooie weer kun je niet hebben.
1: Nee, dat is echt wel super fijn. En natuurlijk zijn er ook allerlei exposities. Maar het mooie weer nodigt ook uit om gewoon lekker naar buiten te gaan. Waarbij het advies is, neem drinken mee. Smeer je goed in. En blijf op de heetste momenten een beetje uit de zon. Want dat is wel heel erg lekker. Maar ook niet altijd even gezond voor je huid.
0: Nee, dat is zo. En als je over het weer hebt, het is de tijd voor...
4: Slingeland weerbericht.
0: Het weerbericht van Gerrit Vossers. En we hebben Gerrit zelf niet aan de lijn, dus dan moeten we het maar even voorlezen. Vandaag en ook morgen wordt het zomers warm, waarbij de temperatuur oploopt naar circa 27 graden. De wind is zwak en komt uit het noorden. En ook dinsdag is het zonnig en warm met 26 tot 27 graden. Maar woensdag is er tijdelijk een kleine dip in de temperatuur. De noordenwind is dan wat meer aanwezig en er komt koelere lucht vanuit het noorden richting onze provincie. Ook is er dan wat meer bewolking, maar het blijft droog en het kwik komt woensdag, heb ik het dan over, niet verder dan 23 graden. En vanaf donderdag komt de temperatuur weer iets hoger uit met 25 tot 27 graden. Ook vrijdag is het nog zonnig en warm, maar in het volgende weekend, ja, kan niet anders bijna, neemt de kans op buien toe en wordt het dan wisselvalliger.
1: En ik ben nog een activiteit vergeten van morgen.
0: Oh,
1: ja.
0: Oh, moeten we even vermelden.
1: Zeker. In Bredevoort, bij de Koppelkerk, is de internationale Pinkster Boekenmarkt.
0: Ach ja,
1: ja,
0: traditie.
1: Tussen 10 en 5 bieden Nederlandse en Duitse boekhandelaren hun boeken aan. En wat je net vertelde, het is morgen nog mooi weer. Dus ik zou zeggen, ga erheen. Fiets er even heen.
0: Zo dadelijk de jaartellen. We gaan terug naar mei 1997. Eerste aanwijzing hebben we gegeven. Zilveren jubileum.

0: Uit The Lion King. Ja, die film ken je wel, hè?
1: Zeker.
0: Ja, prachtig.
1: Ja.
0: Hakuna Matata.
1: Tranentrekker was het.
0: Ja. Hakuna Matata van Jimmy Cliff. Geschreven door Elton John. Hè. Dus kijk ik op klokje. Bijna 11:50. De hosttijd voor...
2: De Jaarteller. Een terugblik op het plaatselijk nieuws van de afgelopen 40 jaar.
0: Inderdaad, het is weer tijd voor de Jaarteller. We gaan terug naar de maand mei 1997. Zo dadelijk het nieuwsoverzicht van die maand. Maar eerst een spelletje rondom een nieuwsfeit uit mei 1997. En de eerste aanwijzing hebben we gegeven. Een zilveren jubileum. Was het toen?
1: Ja. Ja. En ik zei al, het is niet mijn huwelijk. En ook niet het jouwe, denk ik.
0: Nee. Ook niet. Nee. Even denken, ik was toen net 10 jaar getrouwd, dus ongeveer.
1: Oh, ik nog lang niet, nee.
0: Maar goed, mei 1997, een zilveren jubileum. En we willen graag weten van u wat dat voor jubileum was. Waar gaat het om? Er kan gebeld worden naar de studio 0543-53-1110. Het welbekende nummer van Slingeland FM, 53-1110. Een zilveren jubileum, daar gaat het om. Ja, het is mooi weer, veel mensen zitten buiten. En als je buiten geen radio hebt, ja, dan mis je dit programma. Dat is
1: ja, natuurlijk... en dan mis je misschien ook de koffie.
0: En dan mis je de koffie,
1: dat zou jammer zijn, ja.
0: Zullen we de tweede aanwijzing doen?
1: Ik vind het goed. Ja. Dat is één van de eerste.
0: Eén van de eerste, ja. Een zilveren jubileum in mei 1997 en het was één van de eerste. Goedemorgen, Slingeland FM.
3: Ja, je bent Henk Pascal.
0: Dag Henk.
3: Hi, ik dacht aan SVW 72, die ben toen opgericht. De schietvereniging van Willy Hillen, zeg maar.
0: Ja. Maar in 72 opgericht. Ja, dat had gekund, maar dat is hem niet.
1: Is een ander zilveren jubileum.
0: Ja, ik zat even te denken, maar nee, dat is het niet.
3: Oké. Okay.
0: Bedankt voor je belletje.
3: Jo.
0: Dag. Ja, nee, het is niet de schietvereniging.
1: Het had dus gekund, ook dat was dus een jubileum.
0: Ja.
1: Maar het is niet wat wij zoeken.
0: Ik ben het niet tegengekomen in het nieuwsoverzicht. Dus het is wat anders. Ja, één van de eerste. Het was één van de eerste, ja. 53-1110, ons telefoonnummer. Als je denkt van, hé, maar dat moet het geweest zijn. Of zullen we dan toch maar de volgende aanwijzing doen?
1: Ja, en die is wel weer wat verwarrend, vind ik. Want dat is eigenlijk al begonnen in 1969.
0: Ja, dus dat was al iets voor 1972.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nou ja, goed. Het is nu helemaal zo. Dus wat is het geweest? Wat voor jubileum was dat? Een zilveren jubileum in de maand mei 1997. 53-1110, dat is ons welbekende telefoonnummer. En er stond ook een mooi fotootje in de krant. Dat kan ik me nog wel herinneren. Ja, dat heb ik gezien, laat ik het zo zeggen. Een zilveren jubileum, één van de eerste. En eigenlijk al begonnen in 1969. 53-1110 is ons telefoonnummer. Je kunt bellen.
1: Ja.
0: En zoveel de vierde aanwijzing. Misschien begint het dan te dagen.
1: Ja, die geeft al wat meer duidelijkheid. Dat is, volgens een journalist waren het toen wilde vrouwen.
0: Wilde vrouwen. Volgens een journalist waren het toen wilde vrouwen. Een zilveren jubileum. Dus die wilde vrouwen hadden een zilveren jubileum,
1: blijkbaar,
0: denk ik.
1: Ja.
0: Eén van de eerste. Eigenlijk al begonnen in 1969. En volgens die journalist in de krant waren het toen wilde vrouwen. Waar hebben we het over? Welk jubileum in 1997?
1: Er is veel veranderd in 25 jaar.
0: Ja, nou, eens kijken of het goede antwoord er nu komt. Goedemorgen, Slingeland FM.
4: Goedemorgen, hier met Bernd Schort.
0: Ja.
4: Hier mis je om Uding en de Grenzen, daar nachtclub.
0: Dat is een goeie. Nee, dat is het niet. Maar wel wilde vrouwen daar, denk ik.
1: Ik kan het me voorstellen dat je eraan denkt, ja.
0: Nee, bedankt voor het belletje. Dag. Ja, de nachtclub op de grens. De Kotterclub was dat. Ja, hebben we ook al gehad. Maar nee, dit is geen Kotterclub. Nee. Een zilveren jubileum, één van de eerste. Eigenlijk al begonnen in 1969. En volgens een journalist waren er toen wilde vrouwen. Ja, dat zet je misschien op het verkeerde been.
1: Ja.
0: Nou, de volgende bellen. Goedemorgen, Slingeland FM.
5: Goedemorgen, Geert. Ik denk dat het oprichting is van een dames voetbalteam in Ratum.
0: En met wie spreek ik?
5: Met Ben Jansen, sorry.
0: Dag Ben, ja, ik herken je stem. Ik kwam even aan het twijfelen. Oprichting van het dameselftal van Ratum. En hoe kom je daar zo bij, Ben?
5: Ja, een beetje zoeken. En je had al wilde vrouwen nog.
0: Ja. Hadden ze bij een raad een wilde vrouwen dan?
5: Ja, misschien wel.
0: Ja, misschien wel, hè.
5: De jongens weer dat ze wild waren. Maar goed, ik kan me voorstellen dat het een met ander te maken heeft.
0: Ja, nou, je hebt het helemaal goed, Ben, want het is inderdaad het goede antwoord. Het zilveren jubileum van de dameselftal, damesvoetbal bij voetbalvereniging Ratum. Toen al bij het Lappersga, hè. Ik zal even volgende aanwijzingen ook doornemen. Er kwam snel een tweede team, diverse kampioenschappen, ook in de hoogklasse. Gespeeld. In 1989 werden ze kampioen van Gelderland. En de volgende aanwijzing, Mientje Selle, tegenwoordig medewerker hier bij Slingeland, kwam zelfs bij de Oranjevrouwen. Mien die voetbalde ook bij Ratum. En heeft ze dus heel ver gebracht wat dat betreft.
5: Ja, precies. En regelmatig op televisie.
0: Ja, zeker. Ja. Klopt, ja. En gesponsord door Café Lappersga natuurlijk.
5: Kijk aan.
0: Dus het is inderdaad het jubileum van het damesvoetbal bij voetbalvereniging Ratum. Inmiddels de Trias. En ja, over die dames van Trias hoor ik eigenlijk niet zoveel meer. Jij wel, Ben, of niet?
5: Of ik kan nog wel iets van horen, zeg maar.
0: Ja?
5: Nee, daar hoor ik niks van. Maar de dames van de Graafschap zijn trouwens gepromoveerd, hè, naar de eredivisie voor de vrouwen.
1: Klopt. Ja,
0: nou, dat is natuurlijk wel weer mooi.
5: Ja, dat is dan inderdaad weer goed nieuws.
0: Ja, goed nieuws.
5: De Graafschap in ieder geval nog weer een succesje gehaald.
1: Zeker.
0: Ja, toch nog, hè. Ben, bedankt voor je belletje. Ja. Je hebt de koffie gewonnen. Ja. Ik breng het deze dagen even langs.
5: Ja,
0: en we wensen je fijne Pinksterdagen.
5: Ja, hetzelfde uiteraard jullie toegewenst.
1: Ja. Oké, dankjewel. Tot kijk. Dag.
0: En we gaan luisteren naar een top 10 hit uit mei 1997. Hier is No Mercy met Please Don't Go.

0: Hey. Hij is plotseling afgelopen. Dat was Please Don't Go van No Mercy. Nou heb ik de top 40. Nee, heb ik niet bij de hand. Maar hij stond ongeveer op nummer 5, denk ik, in die tijd. En we hebben het dus over mei 1997. En het is dus tijd voor het overzicht.
1: De Jaarteller. Een terugblik op het plaatselijk nieuws van de afgelopen 40 jaar. Vandaag staat centraal...
2: Mei 1997. Het Kringloopcentrum Actief bestaat op 1 mei 1 jaar en is begonnen met de inzameling van overtollig huisraad. In het eerste jaar hebben de chauffeurs bij zo'n 3000 adressen spullen opgehaald. Veel van deze spullen waren nog bruikbaar en zijn nadat ze zijn schoongemaakt en eventueel gerepareerd verkocht in de winkel. En die loopt als een tierenlier. En 25 jaar geleden startte de KNVB met het damesvoetbal en voetbalvereniging Ratum als een van de eerste clubs met een dameselftal. Een kwart eeuw later is het damesvoetbal een volwaardige tak van de voetbalvereniging en mogen ze zelfs op het hoofdveld spelen, aldus de krant. Het terrein op de hoek van de Weverstraat en de Dinkstraat, de plek waar de vroegere ULO-school heeft gestaan, blijft een grote parkeerplaats grenzend aan de supermarkt EDA. Daarmee valt deze plek definitief af als mogelijke locatie voor de nieuwe brandweerkazerne. Je ziet ze nauwelijks en horen doe je ze ook niet, maar met de juiste apparatuur kun je ze wel zichtbaar maken. We hebben het over vleermuizen. In de omgeving van Winterswijk kun je de nachtdieren in de avondschemering snel opsporen met een zogenaamde beddetector. Het Centrum Natuur- en Milieueducatie zorgt ervoor dat de vleermuizen met het apparaat opgespoord kunnen worden. Ruim 40 mensen komen naar de buurtschap Wold voor een vleermuizenexcursie. Zou ik nooit aan meedoen? Ik vind ze eng. In de buurtschap Miste zullen binnenkort een aantal nieuwe woningen worden gebouwd. Voor de varkenshouderij van Jan Leemkuil, nu nog gevestigd naast Café Den Tappen, is een nieuwe plek gevonden. Een goede 20 jaar geleden kwam er nog 10 maal per dag een trein overheen. Maar 10 jaar later was de Borkense baan, want daar hebben we het over, een totaal verwilderd gebied. En inmiddels is de spoorbaan en het gebied eromheen in eigendom van het Gelders landschap en wordt het gezien als een belangrijke trekroute voor vogels, vlinders...

insecten en hagedissen, zo meldt de Gelderlander. Ruim 52 jaar geleden steeg de Canadese navigator Arnold F. Dales in Engeland op om het Duitse Dortmund-Eemskanaal te bombarderen. Het bombardement slaagde, maar korte tijd later werd de Lancaster neergeschoten en stortte het vliegtuig neer in het Wold. Dales landde met zijn parachute een paar honderd meter.

0: en vliegtuig neerstortte. En dat was dus 97.
1: Ja.
0: Het gemeentebestuur is nu ook overtuigd van het historisch karakter van de Scholtenbrug en heeft plannen om dit oude dorpsgezicht te behouden. De nu strak getrokken Wermerbeek moet ruimte krijgen om te gaan slingeren. Daarnaast moet er grasland komen met een bloemenweide. En het gehele gebied moet toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. De nieuwe parkeerplaatsen moeten met behulp van heggen aan het zicht worden onttrokken. Tot zover met wat haperingen een greep uit het Winterswijkse nieuws van mei 97. En dat is deze keer samengesteld door Wim Navis.

0: Nummer 3 in de Nederlandse top 40. Eind mei 1997. Latricia McNeil was dat met Ain't Nobody, een grote hit toen. We gaan even kijken naar de top 10 en wat er op nummer 1 stond. Dat,
1: ja, waarom draai je die niet, Geert?
0: Nou, ik denk pas niet helemaal. Smaakverschillen, laten we het daarop houden.
1: En mag goed ook.
0: Nummer 10, Atomic van The Party Animals. Dat zal natuurlijk een beetje house muziek zijn geweest. Op 9, The Spice Girls met Mama. En op de B-side, Who Do You Think You Are? Dat was eigenlijk nog een grotere hit. Dan op nummer 8, Ik Zing Dit Lied voor Ome Henk van Ome Henk en Jantje.
1: Nooit van gehoord.
0: Nee, ik ook niet zo. Op nummer 7, No Mercy van Please Don't Go van No Mercy. En op 6, Hard to Say I'm Sorry. Ook nummer van Chicago, maar toen in de uitvoering van AZ Jet featuring Peter Cetera. Dus die Peter Cetera, die zanger van Chicago, deed wel mee. Dan op 5, Bloodhound Gang met Firewater Burn. Ken ik ook niet zo. Nee. Op 4, Ik Zal Er Altijd Eentje Winnen van Hans Kraaij junior.
1: Met Hansje op vakantie doet hij nu. Hij is niet van de buis af te slaan, die man.
0: Nee. Dan op 3, die hebben we zo net gedraaid, Latricia McNeil met Ain't That Just The Way. En op 2, Toen Ik Je Zag van Hero. Tja. Ook,
1: dat is Anthony Kameling. Dat ging van die televisieserie All Stars.
0: Ja. En op nummer 1, Ik Zing Dit Lied Al Voor Jou Alleen van Jantje Smit. Toen het nog een kleine Jantje was.
1: Echt nog een Jantje, ja.
0: Echt een kleine Jantje.

Nou goed, dat was de top 10. Naar aanleiding van de jaartellen samengesteld. Dit keer door Wim Navis. Hartelijk dank daarvoor. En we hebben nog korte tijd voor een nummer. En dat doen we met John Allen. Hier is Can't Hold Back the Sun. En dat is zeker van toepassing op dit mooie weer.

0: Can't Hold Back the Sun. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering van Op de Koffie.
1: Wij gaan de zon in.
0: We gaan de zon in, ja, we zoeken de zon op. Bedankt voor het luisteren. We wensen u hele fijne Pinksterdagen toe. Geniet van het lekkere weer. En volgende week zondag, daar zijn we er
1: dan
0: weer.
1: Dan zijn we er weer. En misschien nog even goed om te melden dat onze televisieuitzending op dinsdag is en niet morgenavond vanwege de Pinksteren.
0: Oh ja.
1: En Alco is er voor de jaren TIG 2.0. Dus daar kunt u naar het nieuws naar luisteren.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de derde verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld. Nu de Jaren Tig 2.0.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: De Jaren Tig. Een uur terug in de tijd.
3: Goedemiddag.
2: Iedere week.
4: Twee uur lang.
2: De Jaren Tig 2.0.
4: Met Alco Vaartjes.
2: Op Slingeland FM.

Ja, iedereen een bijzonder hartelijk goedemiddag. Hartelijk welkom bij de Jaren Tegen 2.0 op deze eerste Pinksterdag, zondag 24 mei van het jaar 2026.

Tja, en dan hebben we vandaag een thema. Ja, dat doe ik niet zo vaak, maar deze keer... Ja, ik werd er gewoon inderdaad op geattendeerd door collega Gerard Uwland. Die had in een blaadje gezien, zo'n bijlage van de krant. Mezza heet dat blaadje. Vorig jaar zomer was dat al, hoor, trouwens. Een leuk item over allemaal eendagsvliegen. Ja, hij zegt van, alcohol is dat niks voor jou om een leuke programma een keer mee te maken. Ik denk, nou, nu heeft toch Pinksteren een bijzondere feestdag. Laten we dat maar eens gaan doen. Dus het thema is One Day Fly, oftewel eendagsvliegen. En dat kunnen de verschillende zijn. Soms dan hebben ze een grote eendagsvlieg en hebben ze nog een paar nabijen gehad met één of twee hele kleine hitjes. Maar toch beschouwen we dat maar als de eendagsvlieg. Over sommige ga ik ook wat meer vertellen en over andere inderdaad maar gewoon een klein verhaaltje. Ik hoop dat je het leuk vindt. En natuurlijk nog eventjes de voorgangers bedanken, Ineke en Geert, voor gewoon 2 uur lang uitzending. Nou, je hoorde dus inderdaad Raymond, Supergirl uit 2000. Een Duitse band die met dit nummer in Nederland een eendagsvlieg scoorde. Dit is er ook eentje. Delight, Groove is in the Heart. Lady Muskeer is de blikvanger van Delight. En daarna is het tijd voor Lip Sync, Funky Town. We gaan dan terug naar 1980.

Een disco-klassieker van Lips Inc. Die misschien wel tot een van de bekendste eendagsvliegen behoort. Hij werd uitgebracht in 1990. En daarvoor D-Light, Groove is in the Heart met Lady Miss Keir. Ja, en in die lijst ga je van hot naar her. We gaan nu eventjes weer terug naar 1969. En dat doen we met Zagger en Evans. En ja, laten we maar eens eventjes kijken. Daar heb ik nog wat meer over te vertellen. Dat is namelijk, dat hele hitje is maar in een half uurtje geschreven. Rick Evans die schreef dat in de year 2525 in een half uurtje voor zijn toenmalige band The Eccentrics. Zijn bandleden die zagen het nummer helemaal niet zitten. Jaren later, na een handvol mislukte muzikale avonturen, besloot hij toch maar het nummer met zijn collega zanger Dennis Zager op te nemen en in eigen beheer uit te brengen. Van de slechts 1000 geperste singles belandde er 1 exemplaar op het juiste bureau, namelijk dat van de platenmaatschappij RCA. En de rest is geschiedenis. Het was gewoon een knaller van een hit. Wat ook een knaller van een hit was, is de volgende die we dan daarna gaan draaien. Dat zijn de Four Non Blondes met What's Up uit 1983. Een van de meest herkenbare pop-rock anthems uit de jaren 90. Maar goed, eerst zo dadelijk even terug naar 1969. Zagger en Evans. En in the year 2525.

En ook dat was een eendagsvlieg. Tja, en dan hebben we nou weer een eendagsvlieg waar ik wat over ga vertellen. Dat gaat namelijk over Peter Schilling met Major Tom, oftewel Völlig losgelöst uit 1983. Nou ja, voordat Peter zijn reis naar de sterren maakte, was zijn leven allerminst zorgeloos. Na een leven getekend door mishandeling en een verblijf in een weeshuis vond hij stabiliteit bij zijn grootmoeder. Een carrière als profvoetballer bij VfB Stuttgart lag in het verschiet, maar de muziek trok toch een beetje harder. Geïnspireerd door David Bowie's Space Oddity met Ground Control to Major Tom, creëerde Schilling met Major Tom Völlig losgelöst een eigen muzikaal ruimte-epos. Het werd een instant wereldhit. Na het immense succes raakte zijn carrière echter in het slop, waardoor de Duitser de kost moest verdienen met optredens in bijvoorbeeld warenhuizen. Toch kreeg hij zijn loopbaan weer een impuls, namelijk tijdens het EK-voetbal in 2024 schalde zijn Major Tom bij elke goal van het Duitse elftal door de stadions. Ja, zo kun je dan toch inderdaad weer een beetje terugkomen. Dus laten we maar eens gaan draaien, deze van de Major Tom. En daarna is het tijd voor de Baha Man en moeten we even de hond uitlaten. Maar dat doe ik met plezier, geen probleem. Major Tom, Peter Schilling, terug naar 1983.

terug naar 2000 met de Baha Man en Who Let the Dogs Out. Een typisch voorbeeld van wat ze dan noemen een novelty hit. Die na korte tijd weer verdween. En na die tijd, ja hoor, helemaal niks meer van die mensen gehoord. Nee, waar de honden zijn gebleven is me ook niet duidelijk. Tja, dan gaan we nog eens eventjes verder. Want we zijn aanbeland bij Gary Jules en Michael Andrews. En het singeltje Mad World. Laten we eens even kijken wat ervan is opgeschreven. Nou, in 1982 scoorde de Britse band Tears for Fears een hit met het New Wave nummer Mad World. 20 jaar later kreeg datzelfde nummer een spectaculair tweede leven, maar dan in een compleet andere gedaante. Voor de cultfilm Donnie Darko creëerde componist Michael Andrews een minimalistisch, bijna spookachtige versie van Mad World. Ontdaan van alle synthesizer franje.

Andrews vroeg zanger Gary Jules om de kale piano ballad in te zingen. Nou, de ingetogen versie van Mad World die werd een veel grotere hit dan het origineel van Tears for Fears. Nummer verdween nooit helemaal uit beeld, want in series als CSI, House en Riverdale deed het zijn werk als soundtrack voor dramatische scènes. Ja, en dan gaan we nog even verder met een singeltje uit 1979. Nee, het waren toch niet de nieuwe Beatles, werd wel eens gezegd, maar met een onweerstaanbaar hoekige gitaarriff en een dwingende drumbeat veroverde The Knack in 1979 de wereld. 6 weken lang stond de single My Sharona op nummer 1 in de Verenigde Staten en het werd de best verkochte single van het jaar. Het nummer van was een ode aan de toenmalige 17-jarige Sharon Alperin, de vriendin van frontman Duke Figure. Maar goed, we hadden het eerst nog over gehad over Gary Jules en Michael Andrews. Zij gaan zingen voor je en dat doen ze met Mad World.

My Sharona van The Neck uit 1979. Ode aan de vriendin van frontman Doug. Ja, en daarvoor ook nog Gary Jules en Michael Andrews met Mad World. Het is ondertussen 10:50. Ja, deze had ik al gezegd. Ook zo'n lekkere eendagsvlieg. The Right Side One uit 1983. Het is een reggae-groep uit Haarlem. Bij een optreden in Hilversum 3-programma's Vara's Popkrant kregen ze veel steun van DJ Felix Murders. Ja, en dat kan dan zomaar net de doorbraak zijn en dat je dan een hit scoort. Dus dat gaan we doen. What fun! Terug naar 1983, The Right Side One.

Oldie met Making Up Again. Zo'n heerlijke zomerse radioplaat. Ja, en dat was het ook. Het enige wat ze gedaan hebben, deze band. En een leuke hitnotering hebben ze eraan overgehouden. En daarvoor No What Fun met The Right Side One. Ja, en dan zijn we alweer bij de volgende aangekomen. Hij is gewoon een grote hit geworden, omdat het inderdaad te maken had met een televisieprogramma. En dan hebben we het over de Hollandse Big Brother. Han van Eyck die zong de titelsong en dat heette Leef.

Altijd handig als je je eigen naam in dat nummer hebt verwerkt. Dan weet de plaat en het kopende publiek altijd meteen wat ze nodig hebben. Gustavo Lima en 2012, 8 weken op nummer 1. Dus dan kun je wel een eendagsvlieg zijn geweest. Maar goed, hij heeft toch flink gescoord. En er waren er wat meer in het genre. Michel Teló hebben we ook nog gehad. Psy natuurlijk. Allemaal een beetje van die lekkere zomerse nummertjes. Waar dan een beetje bepaalde termen werden gebruikt. En dan, als je dan het goede moment uitbracht, dan werd het ook nog een lekkere hit. Goed, we hebben er nog één te gaan. Dat is een instrumentaaltje. Dat bedoel ik niet oneerbiedig door instrumentaaltje te zeggen, maar het was namelijk een knijter van een hit. Van de Nederlandse fluitiste Bertien Stenberg. Zij deed de fluit over dwars en dat was zeer succesvol. Ronde Russo stond wekenlang ook aan de nummer 1. En dat gebeurt niet zo vaak in de hitlijst. Dus we sluiten af met Bertien Steunenberg, zoals ze eigenlijk heet. En Ronde Russo.

Ik ga maar een broodje eten en maar een croissantje. En dan ben ik naar de boodschappen, het NOS Nieuws en de boodschappen weer bij je terug. Met deze speciale Pinkster aflevering moet ik zeggen, van de One Day Flies. Tot straks, joep doei, joei.

Een grote eendagsvlieg inderdaad voor Bertien Stenberg. Ja, ze had ook nog Vivace en Firedance, maar dat waren een paar bescheiden hitjes dat we toch wel dit als de eendagsvlieg mogen bestempelen. Goed, ik wil je bedanken voor het luisteren in het eerste uur. En in het tweede uur dan gaan we weer van start met, ik denk bijna wel de ultieme One Day Fly. Maar goed, daarvoor moet je blijven luisteren. Ik zeg eventjes zo dadelijk een lekker...

0: straks, na de commercials.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu de Jaren Pig 2.0. Welkom terug naar de commercials.
5: Nu moet je eens goed luisteren.
6: Iedere zondag tussen 12 en 2 naar de Jaren Pig 2.0 op Slingeland FM.

0: Ja, dat is dan op naam van een groep cabaretiers. En ze handelden onder de naam One Day Fly. En de titel was I Wanna Be a One Day Fly uit 2001. De groep werd opgericht als parodie op de hele vele talentenjachten. Dat ja, als je maar genoeg gepusht en geplucht werd en zo vaak al genoeg op de televisie kwam, dan zou je inderdaad zomaar een nummer 1 kunnen scoren en een One Day Fly. En dat gebeurde ook met One Day Fly.
1: Slechte compositie, slecht arrangement, slechte productie,
0: ja.
1: Slechte zongen,
0: ja.
1: Slechte tekst,
0: ja.
1: Slecht gespeeld.
0: Ja.
1: Dus dat zal wel weer een hit worden.
0: Slechte presentator.
1: Maar dat is logisch.
0: Ja, ja. 6:06. Hartelijk welkom bij deze eerste Pinksterdag thema-uitzending. Wat we doen inderdaad met eendagsvliegen, oftewel One Day Flies. En dat zijn vaak artiesten die in eigen land of een andere genre wel succesvol waren, maar in de hele brede poplijsten slechts één keer gigantisch opvielen. Vind je dat trouwens leuk? Al die One Day Flies zijn ook in een boek te vinden. 500 unieke one-hit wonders. En voor ongeveer 4 tientjes kun je het boeken natuurlijk scoren bij de boekhandel. Ja. Nou, wij hebben er nog heel wat te gaan inderdaad in de tweede uur. Bijvoorbeeld deze van Peter Sarsstedt. Met zijn chansonachtige wals plaveide de in New Delhi geboren Brit Peter Sarsstedt in 1969 de weg voor Franse artiesten in de Britse hitlijsten. Where Do You Go To My Lovely vertelt het verhaal van de fictieve Marie Claire die opklom vanuit de armoede van Napels naar de absolute jetset van Parijs. Leverde Sarsstedt een prestigieuze Ivor Novello Award op. En jarenlang voedde de zanger de mythe rond de ware identiteit van zijn Lovely. Namen van iconen als Sophia Loren en Nina van Palland gonsden rond. Pas in 2009 onthulde Sarsstedt het geheim. Zijn toenmalige vriendin en later ex-vrouw was de belangrijkste inspiratiebron voor dit lied. Hoewel hij tot in de jaren 90 muziek bleef maken, zou geen enkele single ook maar in de schaduw van dat één iconische nummer komen te staan. Hij overleed in 2017 op 75-jarige leeftijd aan een hersenaandoening. En dan hebben we het dus inderdaad over Peter Sarsstedt en Where Do You Go To My Lovely. En daarna gaan we...

klingen met Liquido, want ook dat is een eendagsvlieg. Even terug naar Frankrijk. Even een terrasje, stokbroodje, rood wijntje en dan de muziek van Peter Sarstedt.

The Boys Give Up Your Guns. Al 25 jaar staan ze in de top 2000. Het is een zeldzaamheid in de popmuziek. Een nummer dat in hetzelfde decennium twee keer een top 10 hit wordt. Amerikaanse rock ballad Give Up Your Guns van The Boys is de uitzondering op die regel. De naam van de band lijkt een goede variatie op... De naam van de band lijkt een speelse variatie op de busverkeerde gespelde bandnamen als The Beatles of The Birds. Ja, zo was het. Maar boy staat in het Engelse woordenboek en betekent reddingsboei. Voordat ze hun grootste hits scoorden, veroorzaakten The Boys een relletje in de Verenigde Staten. Hun singeltje Timothy uit 1971, geschreven door de latere zanger van de wereldhit Piña Colada, Rupert Holmes, ging over cannibalisme. Amerikaanse radiostations die wilden het nummer niet draaien, maar in Europa belandde het op de B-kant van Give Up Your Guns. Nederlands publiek omarmde de A-kant massaal, zowel in 1972 als in 1979. En zoals ik al zei, de rock ballad staat al 25 jaar onafgebroken in de top 2000 van Radio 2. Nou, dus dat was die dan. Nou ja, we hebben ook weer een mooie zomerrit voor je klaarstaan. En als je het over een nummer 1 hebt en een One Day Flight, dan is er dit ook zeker eentje. 1996, een wereldwijde dance-hype die de groep tot een van de grootste one-hit wonders maakte. En dan hebben we het over twee heren. En ze doen samen een gezellig dansje. En dat is inderdaad de Macarena.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena,
1: Spring, ja, dat was die dan. De Macarena, Los del Rio. En het was ook nog een Christmas-versie van. Ze probeerden het van alle kanten, maar de hits die kwamen niet meer voor deze heren. Goed, gaan we verder met heel wat anders. Dat is namelijk deze titel voor Fleetwood Mac. Dit gaat over Stretch met Why Did You Do It? En je zou kunnen zeggen dat de Britse band Stretch zijn enige deels te danken heeft aan de interne chaos bij de collega-band Fleetwood Mac. Stretch-oprichter Elmer Gantry en Kirby Gregory die werden in 1974 gerekruteerd door Clifford Davis, manager van Fleetwood Mac. En die band die werd op dat moment verscheurd door interne conflicten. Het verhaal gaat dat de bandleden van Stretch als stand-in fungeerden tijdens een tournee, totdat Fleetwood Mac-fans het bedrog ontdekten en de tour werd afgeblazen. Hoewel de entourage van Fleetwood Mac dit altijd trouwens heeft ontkend, probeerde Stretch volop van de publiciteit te profiteren. De band scoorde een enorme hit met Why Did You Do It? Een titel die algemeen wordt gezien als een directe sneer naar Fleetwood Mac en het tourdebakel. In 1979, na 4 albums, viel de band Stretch uit elkaar. En Why Did You Do It bleef de eerste en enige hit van Stretch. Dus weer een one-hit wonder. En dat allemaal op Slingeland FM. Het is 4 minuten voor 2:30. En ik zal hem nog even weer voorstellen.
2: Je luistert naar Alco Vaartjes op Slingeland FM.
1: En dan moet hij nou gaan doen. Ja, Stretch, Why Did You Do It?
3: I've been thinking about what you have done to me.

1, 2. 1, 2.

blijft erbij. Het lijkt ontzettend veel op de stem van Sting, deze man. En dan hebben we het voor Gotye featuring Kimbra en Somebody That I Used To Know uit 2011. Het scoorde enorm hoog, maar de artiest wist dit succes niet te herhalen met vergelijkbare hits. Dus ja, dan krijg je het plakkertje One Day Fly op je singlehoesje geplakt. Ja. En dan is het van One Day Fly, maar een kleine stap naar Butterfly. Want die gaan we dan draaien. En dat is Butterfly met van Crazy Town. En wat gaan we daarna doen? Oh ja, die hele mooie plaat van Josje Duister.

Ja, wat doe je als je Josje Duister heet en je wilt een internationale carrière? Nou, dan verander gewoon je naam in Joey Duister. En dat deed deze Amsterdamse huisvrouw. En ze scoorde een flinke hit in 1975. Ja, en vooral de opbouw, dat is zo mooi, hè. Maar goed, het is toch een one day fly. Dus, want ze heeft na die tijd nooit meer een grote hit gescoord. Laten we maar eens eventjes gaan kijken naar de volgende plaat. Dat is er eentje van In Deep. En dat bekende nummer Last Night, The DJ Saved My Life. Nou ja, sommige nummers die herken je gewoon direct aan één geluid, hè. Bij Last Night, The DJ Saved My Life zijn dat er zelfs twee. Die onverwoestbare funky baslijn en het geluid van... inderdaad, de doortrekkende wc. Het New Yorkse trio In Deep, oftewel DJ Michael Cleveland... en zangeressen Rosemarie Ramsey en Rajan Reggie McLaurie... scoorde met Last Night, The DJ Saved My Life een monsterhit in heel Europa. De tekst was een simpele oproep aan vrouwen. Als je een man vervelend doet, ga je de stad in... en laat je de DJ de avond redden. Nou, zangeressen en multitalent Reggie McLaurie, een moeilijke naam hoor... verdwenen na In Deep niet van de radar. Ze scoorde namelijk nog enkele hits als solo-artiest. En ze zong ook bij de Belgische hitmachine Technotronic. En zo af en toe speelde ook eens een keer in een filmpje. In oktober 2003 overleed ze trouwens aan een hartaanval in Cambodja. Ze werd slechts 59 jaar. Dus ja, die bekende basloop. Last Night, a DJ Saved My Life. Het is ook een eendagsvlieg hier bij Slingeland FM.

1992, gemaakt door twee Italiaanse producers. BFI heette de band en Why Not Jazz was de titel. En grappig is die drie woorden komen in het hele nummer niet voor. Nee, normaal dan komt dat natuurlijk retour, maar dat was bij deze niet. En daarvoor in die Last Night, a DJ Saved My Life. Tja, we hebben er nog een paar te gaan. Onder andere deze, eentje van de Fortellis. Met een refrein dat smeekt om meegebruld te worden, bestormde Chelsea Dagger in 2006 de hitlijsten. De band The Fortellis was een Schots trio met artiestennamen die, net als de Ramones, waren gebaseerd op een fictieve familie. De criminele Fratellis uit de cultfilm The Goonies. Nou, Chelsea Dagger, dat werd een grote hit in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De titel van het nummer verwijst naar de artiestennaam van de echtgenote van zanger John Fortelli, een burlesque danseres. Oei. Niemand weet precies waarom, maar het nummer groeide uit tot een van de meest iconische sportanthems. Bij voetbalclubs als Celtic, waarvan de Fortellis supporters zijn, Cerkel Brugge en Juventus schaalt het nummer geregeld door het stadion. Ja, en dan bereik je veel mensen en heb je zomaar weer een hit te pakken. Dus laten we maar eens gaan luisteren. De Fortellis en Chelsea Dagger. Nog even wat met je delen. Na die tijd gaan we een plaatje draaien wat een beetje emotioneel geladen is, maar wel een hele mooie plaat. Namelijk eentje van Helga en Niemand Heeft Je Ooit Gezien.

Mij terugdenken aan de ziekenomroep Studio XYZ. Daar heb ik een poosje techniek gedaan bij Informu. En daar hadden we onder andere de babyrubriek. En ja, daar werd dit plaatje ook vaak bij gedraaid. Helga, niemand heeft je ooit gezien. En het werd ook nog wel eens aangevraagd door mensen die een kindje hadden verloren. Ja, dan is de tekst ook nog wel een beetje passend. Nou, we hebben er nog eentje. Ja, nou, dit is een oorworm inderdaad met 80 coverversies. In de nazomer van 1972 hield een onweerstaanbare elektronische oorworm de Nederlandse hitlijsten bijna 2 maanden in zijn greep. Het nummer Popcorn was 3 jaar daarvoor al gecomponeerd. En het werd gebruikt als promotiemateriaal voor de baanbrekende Moog Synthesizer, het futuristische instrument. Het aanstekelijke deuntje werd maar liefst 80 keer gecoverd. Nou ja, goed, je hoort hem op de achtergrond. We draaien hem nog eventjes, want dit was het weer. De Jaren Tig 2.0, de speciale Pinkster-editie met One Day Flies, oftewel 1 dag vliegen. Ik wens je nog een heel fijn Pinksterweekend. Zo dadelijk heel veel plezier met Hans. Hij heeft de jukebox weer helemaal klaarstaan en gevuld met muziek. En dan zeg ik bedankt voor het luisteren. Joep, doe je de mazzeldag en love you.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al één 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu de Jukebox Live. Elke zondagmiddag van 2 tot 4 uur. Jukebox Live met Hans Kemping. De Golden Oldies Show op Slingeland FM.

Ja, die schijnt hartstikke lekker. Geweldig, heerlijk. Een mooie, goede middag, Winterswijk en omstreken. Welkom in Jukebox Live. Middag, de zomerse editie. En dat gaan we ook lekker doen. We vieren dat de zon schijnt. De Blue Diamonds. Met Hello Mary Lou.

De gebroeders Rim en Ruud de Wolf, Nederlands-Indische afkomst. De Blue Diamonds. Hello Mary Lou. Je weet je nog, toen in 1960 de eerste hit was, Ramona. Jawel. We gaan terug naar de 60, eind 60 jaren. Naar Peter Koelewijn. En een hete zomer. Ja, dat is het al, hè. 26 graden hier op de klok.

Oh, wat heerlijk toch. Tony Bas en Gina Lolo Brigida. Heerlijk, ken je hem nog? Zoals, ik ben met jou niet getrouwd en één glaasje op, laat je rijden. En noem maar op, dat was toch gezellig. Wil je ook een verzoekje aanvragen? Dat kan 0543-531110 op de WhatsApp. Splitsing wind en zeilen, ja, dat heb je wel nodig, wind. Met, als je op zee wilt en zeilen en genieten van de zon.

wat een echt lekker heerlijke zomerse plaat is dat toch? Oh darling, when we are together, I kiss you to pleasure. 2 weken op de plaats 5 in de Nederlandse top 40 en tot 5 weken in de top 10. Heerlijk toch, dat was toch gezellig. En met Theo Diepenbrock, zijn echte naam is Theo Piepenbrock. De P verandert in de, jawel, in de D. Henk Wijngaard, die doet het ook anders niet alleen terug, denk ik. Hoor maar eens. Keep on smiling.

Als je een beetje Italiaans kent, dan weet je wel wat dat betekent. Famas, famas a la playa. Oftewel, laten we naar het strand gaan. Dat was Rigiera, een Italiaans muziekduo opgericht in 1981 door Stefano Ricci en Stefano Rota. En dan nu ga ik mijn naam, ga ik mijn tong breken over de naam hoe die ontstaan is. Door de Braziliaanzering van de achternaam Ricci en werd vervolgens fictieve achternaam voor het duo gekozen. Nou, dan weten jullie dat ook weer. Ah, heerlijk. En als we toch naar het strand gaan. Maggie McNeil. Heerlijke single is het toch. En die zingt terug naar de kust. Verzoekje, ben je een barbecue? Laat het ons weten. 053-53-1110. WhatsApp natuurlijk, hè.

Wat is dat toch een heerlijk liedje, hè? 1972, Ronnie Tomer met een roos in je blonde haren. Ja, het is wel een geval apart, hoor. Met als driejarige gingen ze gezin immigreren naar Amerika. In 1963 bezocht hij Nederland en werd hij in contact gebracht met Willem Duis. En Willem Duis zegt van, zing een lied op 22 december. Hij zong Up a Lazy River. Nou, en de rest kennen we haar carrière. Heel mooi. Met Siska Peters, met Corrie Brokken, Wilke, Willy en Wilke Alberti en noem maar op, heeft hij gezongen. Frans Bauer, die heeft ook een carrière. En Corrie Konings, ja, die samen zingen De Zomernachten van San José. En dat 7 minuten over 2:30.

Maar is het toch een heerlijk zomernummer? The Shorts en Come On, Ça Va. En als 11-jarige traden ze al op onder de naam de Bliksemafleiders. En toen ze 18 werden, kwam deze gewoon in één keer boombaats. Als een hit uit de hemel. Toen waren ze ook 18 jaar. De boyband, The Shorts. En we gaan nou naar een dame, ja, die heeft veel meer gemaakt. Maar we noemen haar Britney Spears. En oops, I did it again. Vraag maar wat ze deed. Ik ben naar RTV Singeland luisteren. Denk het. Gewoon doen, Britney. Hey.

Ja, de Bobby Prins en de laatste Sirataki. Nu komt echt eentje, die komt uit lokaal, die komt uit Winterswijk. En eigenlijk heet hij echt Vincent Johannes Rudolf Klaassen. En hij zingt Danzee. Heeft een Nederlandse moeder, een Indische vader. En groeide op in een, in een muzikale familie, laat maar zeggen. Hij zingt in het Nederlands en in het Engels. Vincent.

Ja, in Winterswijk geboren. Vincent en Dansé, Dansé. En dat is ook nog een andere mooie plaat. Die helemaal cult is geworden. Dromedans, moet ik dan zeggen. Kijk op de klok, dan wordt het wel tijd om naar de commercials en het nieuws van 3 uur te gaan. En na 3 uur zijn we natuurlijk weer bij u terug. Maar eerst, Guus Meeuwis en Fragant. Ik tel tot 3. 1, 2, 3. Nou, tot zo.

0: Burger in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrand smeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu de Jukebox Live.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bak.

Oh, heerlijk toch. Smoke it in your eyes. De Buffoons, ja, een Nederlandse band is dat. Een Nederlandse close harmony groep uit Twente. Voordat ze begonnen hits te maken, heette ze de White Rockets uit 1966. Heerlijk, welkom terug in het tweede uur. Jukebox Live vandaag helemaal in het, ja, in een zomertenuutje. Heerlijke zomerse muziek, 26 graden nu op de thermometer. Het wordt nog iets hoger na 4 uur. De classics, My Lady of Spain.

Dat is best wel grappig, hè? Je hoort je mannenstem en je bent gewend een damesstem te horen. En dan wel van een zangeres zonder naam. Maar dit was Eddie Wally, jawel, de Belgische zanger. Bekend van Cherie en Dans met mij de laatste tango. En heel bekend wel, ik spring uit mijn vliegmachine. Nou, nee, dat zou ik niet doen. Misschien met dit zomerse weer zou het wel kunnen, maar ik zou het laten. Eddie Wally was het. En nog heel wat anders, een echte zomerse hit. Laska Ketchup. Ja, dan kan je meedoen, hè? Dat dansje ken je dan nog? Heerlijk toch? The Captured Song. Ja, nou, ik doe het op mijn friet en zo.

Het was 1972 toen deze hit uitkwam. Zomerzon van de Makkers. Ze begonnen eigenlijk als de Spakelings en waren de begeleidingsband van Ben Kramer. 1970 hebben ze de naam veranderd in de Makkers. En ja, de verder rest weten we, zijn echt heerlijk op gang gekomen met deze hit. De zomerzon. Zomerse plaatjes. Het is ook een zomerse dag vandaag. Zo'n 26 graden momenteel op de klok. En 11 minuten voor 3:30. En Pelle Perez, El Mundo Bailando.

0: na, na, na.
1: Ja, dat is ook de titel van de groep Vaya con Dios. En net als Belle Perez komen ze ook uit België. Heerlijk toch. En de grootste hit was dan What's a Woman. Die zal ik volgende week draaien. We gaan een piratenplaatje draaien. Jan en Zwaan. En Torremolinos. Nos, moet ik dat nou zeggen. Je hebt een tongbrekende ding.

zijn ook wel heel erg snel met de vingers met een spinneninstrument, moet ik wel zeggen. Met de flamenco-muziek. Oftewel de Cubaanse rumba, de Spaanse flamenco-disco. Er waren de Gypsy Kings met de heerlijke zomerse geluiden. Ook vanmiddag tot de klok van 4 uur. Zomer bij RTV Slingeland FM. Ook andere. Deze man, bijna buurman. Ja, nou, hij was buurman. Ik heb de hele nacht aan jou gedacht, Arne Jansen.

0: voor een vrouw.
1: Ja, van autosloper tot zanger. En acteur en natuurlijk presentator Frans Deutsch. Je denkt maar dat je alles mag van mij. We gaan naar een Spaanse rumba-artiest, oftewel Parrot. En hij zingt over een ezeltje. Jawel, Burquito.

Jukebox Live met Hans Kemping.

0: Ja, heeft het echt wel gemaakt, die Danny Christian. Oftewel, Bernard Althoff, de Duitse slagerzanger en presentator. Oftewel, Nederlandse zanger en presentator. Bedzame mucho. Heerlijk. Honey, hey, doe je het nog steeds? Dat fluiten? Ik vraag me dat af. Ach, laat maar eens horen.
1: Ik

Het waren wel de mooiste hits van Demis Roussos. Graad dame, allemaal in het Nederlands. Een zanger van het levenslied, dat kun je wel zeggen. En de neef van een zanger en voormalige voetballer, Henk Dame. Ja, hij zong ook Alicia, de vertaling van Julio Iglesias. Ook kent ook Alicia. Dat was ook een hele mooie nummer. Even naar Volendam. Ja, nog eentje dan, hè. Van de George Baker Selection. Paloma Blanca.

Ja, normaal gesproken is dit niet mijn eindtune. Maar omdat het zo mooi weer is, zomerse temperaturen en ook de laatste twee uur zomerse muziek op uw radio, waar u ook bent. Ook op internet kan het allemaal. Wil je meer weten? Kijk even op www.rtvsingeland.nl en dan lees je alles. Dadelijk Menno Dekker met Dekker Radio. En ik ga weer naar huis toe. Lekker, heerlijk weer zonne. Goed ingesmeerd. En dan kunnen we het tegenaan. Iedereen bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de reacties. En natuurlijk wens ik allen een hele mooie eerste Pinksterdag. En morgen ook iets warmer, 29 graden. Maar ook een hele mooie dag morgen. Ik zeg tot de volgende week. Zondag, dan zijn we er weer vanaf 2 uur. Vanaf 2 uur. Ik zeg, goed gewoon en doet het allemaal. Adieu.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nou zeg, dat was ouwe meuk, al het begin van Dekker Radio, met Spanky and Our Gang. Gingen we van start. Sunday will never be the same. We wachten maar af, toch?

0: klein Nederland wel. Het regent dan weer wel en dan weer niet in L.A. Dan moeten we niet zijn dus,
1: 80
0: hè?
1: 80 is prachtig.
0: Wat dacht je van deze van Gino Vanelli? Romantiek op de radio bij Dekker Radio. It hurts to be.

0: Nou, help dan maar. Ja, ik help wel eventjes met de vuilnisbak binnenzetten. Hoor maar, Beyoncé vraagt erom.
1: Bring the beat in.
0: Ja, zet hem daar maar neer. Love on top. Leuk hitje uit 2011. Dit is Dekkerda.

had ook een Neil Sedaka. Maar dit is John Sukada. Precies andersom. Just Another Day. Dekker Radio. We gaan eventjes rap richting half uur. Dit zijn de Ladies of Soul uit Nederland. Woman's World heet die.

Ja, die dames van Ladies of Soul draaien toch al met jaren mee. Women's World. Uit 2026, tweede maand. Nou, dat is kort geleden, zeg. Ik moet een beetje voortmaken. Ik heb Monique Smit ook nog uit Nederland. Ja, toch? Blijf je vanavond, zegt ze. Hoezo? Hoe bedoel u?

pittige dames. Als eerste in Dekker Radio de groep La Belle en Lady Marmalade uit de jaren 70. We schuiven een paar jaartjes op. Dan komen we bij kleine leugentjes terecht. Little Lies uit 1987. De groep Fleetwood Mac. Welkom bij dit uur Dekker Radio.

vind het echt slecht, hè. Snelle. En Katja Schuurman. Dat kunnen ze beter niet meer doen, hoor. Zo. Uit 2002. Oh nee, zo heette het. Bekker Radio. Daar hoor je die onzin allemaal voorbij komen, hoor.

Nu serieuze muziek. Van Boyzone. Ik ben alleen mijn camera vergeten. Maar goed, maakt niet uit. Picture of You. Dekker Radio.

mooi lied, hè? Ja. Zo'n 10 jaar geleden dat hij dit gezongen heeft. Kenny B. En het gaat over Parijs, dat is duidelijk, hè? Kom je wel eens in Parijs? Nou, vroeger kwam ik er heel vaak, maar tegenwoordig niet meer. Het is te ver weg, dat zal het zijn. Hé, hoor, het komt alweer eens een keer. Mooie wereldstad is dat. Ace of Base is hier. All That She Wants.

Wat? Uit 1993, dat staat er ook nog bij. We gaan even op weg naar de bodem van natuur met de Tipsy Girls. Pas geleden uitgebracht. Hun versie van Wannabe. Ik zeg tot zo, aan de andere kant van het half uur.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkte

0: agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.

Leuk om weer eens terug te horen. Spooky and Sue en Swinging on a Star. Dikke radio deel 2. Dadelijk Soul Music met Nile Rodgers. This is the moment. Maar eerst dit gezelschap. John Mayer met Taylor Swift. Kost wat, maar dan heb je ook wat, hè? Half of My Heart. Dekker Radio.

Mooie combinatie, hè? Soul Mew en Nile Rodgers. Wat een ritme. Gevoel heeft die man toch. Nile Rodgers. This is the moment. Bij Dekker Radio hoor je dat. Nou, en dan zijn we weer terug in Nederland. Bij Herman Brood. Samen met Henny Vrienden. Wat een leuke combinatie. Als je wint.

Herman Brood en Henny Vriendhout. 1984 is deze, dat is lang geleden. Als je wint, nou, daar weet ik niks van. Hoor. Ik verlies altijd met alles. Spelletjes, noem maar op. Dekker is het laatst. Let niet goed op of zo, weet het gewoon niet. Ik weet het ook niet. Hoor. En dan hebben we het Human Lewis en de nieuws ook nog. En het nieuws is... Her love is killing me.

Heerlijk ritme is deze eigenlijk, hè? Use Me, uit 1972 al, van Bill Withers. Mooie stem heeft die man trouwens. We gaan eventjes naar de zuiderburen van Nederland. En dat is België. Daar hebben we Hoover Phonic wonen. En die kunnen goed zingen, zeg. Summer Sun.

Zo noemde hij zich. We gaan op weg naar het eind van dit uur. Bekker Radio. Het Inner Circle. En ik laat je even zweten. Weet dan ook, sweat.

Ken je deze groep nog? DVD, Dozy Beaker, Make a Titch? Zeg het eens na. Tonight, Today uit 1970. Deel 2 van dit uur Dekker Radio gaat verder met George Michael.

Ask and you shall receive. Nou, zal nog. Altijd als ik dat doe, krijg ik de rekening gepresenteerd. We hebben het maar verder niet over. Eventjes de Nederlandstalig. Leen Jongewaard en Piet Reumer. Allebei zijn ze niet meer onder ons, maar gelukkig hebben we hun muziek nog. En ze gaan vissen.

Laura Pausini. Samen met James Blunt. Ja, Primavera in Anticipo. Tjonge jonge, mijn Italiaans gaat er wel op vooruit, hoor. Tjonge. Hey,

0: Ja, je hoorde de originele vinyl-single van dit nummer van Odyssey. Inside Out bij Dekker Radio. En het is over en uit.
1: Dekker Radio.
0: Nou, nog eentje dan. Tot de volgende keer maar weer. Ik laat je achterbij. The Big Yellow Taxi door de Counting Crows en Vanessa Carlton. Bye bye.

0: Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
2: Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier

0: brief sprak van een laffe terreurdaad. En president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag, er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543-569-777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom,

0: Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog, het blijft nog lang warm vanavond.

0: In het binnenland een graad of 20, aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig, het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.

Ja, dat was Charles Aznavour. Hij werd een beetje abrupt afgebroken. Mijn excuses daarvoor. Maar we openden dus met een monument van het Franse chanson in J'aime les chansons. Charles Aznavour bezong Parijs niet als een aanzichtskaart, maar als een levende herinnering. J'ai vu Paris. Het klinkt als wandelen over natte boulevardstenen, terwijl ergens een accordeon de nacht probeert vast te houden. En dan gaan we van het Parijs van Aznavour naar het bruisende, moderne Parijs van Zas. Rauw, energiek en met een stem zoals Edith Piaf en die een espresso te veel heeft gedronken. Hier is La Flamme.

ook. Zij wordt alweer abrupt afgebroken. Er zit even iets mis. Maar goed, het was in ieder geval Frans Gal. Ze won ooit het Eurovisie Songfestival voor Luxemburg. Maar het werd vooral een icoon van lichtvoetige pop met een ondeugende glimlach. Dit was Laisse tomber les filles. Het kreeg later zelfs een tweede leven dankzij Quentin Tarantino. Nu een artiest met een warme stem vol melancholie. Alain Barrière, je ne sais pas trop pourquoi. En soms zijn de mooiste chansons juist de liedjes zonder antwoorden.

vertrouwde stem uit België. Dat was Adamo. Hij bezong Le Néon, de nachtelijke stad waar neonlichten vaak meer waarheid vertellen dan mensen. En Adamo is inmiddels in de 80, maar nog steeds actief. Ik heb hem een aantal maanden geleden live mogen aanschouwen. Nu tijd voor een modernere stem. Stéphanie Aquette met De Rien. Een chanson dat laat horen hoe kleine dingen soms een compleet leven kunnen veranderen. Stéphanie Aquette is een relatief onbekende, maar bijzonder sfeervolle stem binnen het hedendaagse Franstalige chanson. Ze beweegt zich ergens tussen intieme pop, moderne chansontraditie en lichte folk-invloeden. En haar liedjes draaien vaak om kleine emoties, dagelijkse observaties en de schoonheid van eenvoud. En precies dat hoor je ook terug in De Rien. Wat haar stijl aantrekkelijk maakt voor dit programma is dat ze niet kiest voor grote theatrale gebaren, maar juist voor nabijheid. Alsof iemand je in een stil Parijs café een verhaal vertelt, terwijl buiten de regen tegen de ramen tikt. Je kunt haar muzikaal een beetje plaatsen in de sfeer van artiesten als Sans, Sas, Pom en Camille. Maar haar aanpak is wat subtieler en meer ingetogen.

Ja, Maxime Le Forestier. Hij bezingt in dit nummer, wat nummer heet. Ben ik even kijken hoor. Ja, ik ben er niet helemaal bij. Maxime Le Forestier was dat met Education Sentimentale. En hij bezong in dit nummer de lessen van het leven en de liefde. En niet op een dramatische manier, maar zacht, observerend en bijna fluisterend. En dat maakt het zo typisch voor hem. Poëtisch zonder zwaar te worden. We gaan weer naar Parijs. Sous le ciel de Paris. Vele uitvoeringen en deze is van Yves Montand.

Nana Mouskouri met haar engelachtige stem. Een muziek die klinkt als een warme sjaal op een koude avond. Ja, nu een verrassend duet. Yannick Noah samen met Assa in Hello. Hello van Yannick Noah en Assa is een warm, positief duet waarin verschillende werelden, verschillende muzikale werelden samenkomen. En Noah brengt zijn vertrouwde mix van pop, wereldmuziek en reggae-invloeden mee, terwijl Assa zorgt voor die soulvolle, bijna fluwele tegenstem. Het nummer draait om verbinding, menselijkheid en elkaar blijven aanspreken in een wereld die soms steeds harder lijkt te worden. Geen groot dramatisch chanson, maar eerder een muzikaal gesprek vol warmte en hoop.

Ja, een stem met kracht en kwetsbaarheid. Un jour une femme, dat was Florent Pagny. We gaan nu naar twee jonge stemmen die de Franse folk- en chansonwereld nieuw leven hebben ingeblazen. Les Frangines, ik zal er even iets meer over vertellen. Ze bestaan uit Anne en Jacinthe en ondanks hun artiestennaam zijn ze geen echte zussen. Maar hun stemmen passen zo goed bij elkaar dat iedereen dat automatisch denkt. La Ballade du Cœur ademt eenvoud en oprechtheid. En het nummer gaat over gevoelens die je niet altijd kunt uitleggen.

vastleggen, maar die je wel meteen herkent. Hun muziek heeft invloeden van folk, akoestische pop en klassieke Franse chanson-tradities. Dit is dus Les Frangines met La Ballade du Cœur.

0: Ja, dat is Lazara met Tu t'en iras. Ze combineert in haar muziek klassieke Franse dramatiek met moderne productie. En ze heeft die grote theatrale uitstraling van oude chansons-diva's. Maar tegelijk klinkt ze eigenlijk helemaal van nu. Ze wordt wel eens vergeleken met een moderne Edith Piaf, maar dat hoor ik niet direct. We gaan verder ver terug in de tijd naar Patachou, naar de rokerige cabaret van Montmartre. Patachou was een van de grote namen van het naoorlogse chanson en gaf ooit zelfs jonge artiesten als Georges Brassens een podium. Hier is haar versie van de klassieke Mon Homme. Oh, dit is hem niet. Dit is Wende Snijders. Die komt dan eerst.
1: Je suis comme ça, quand j'ai envie de rire.

Ja, dat was dus onze eigen Wende. En die ging even voor haar beurt. Maar goed, ik heb het vergeven. En ik hoop dat jullie het mij ook vergeven. Dus we gaan nu wel naar Patachou met Monom. Je hoort bijna de glazen rinkelen in een klein Parijs nachtclubje. Inclusief kraak.

Ja, dat was Julie Pietri. Met Eve Lèvre-toi. Ze werd een van de grote Franstalige pophits, was dit van de jaren 80. En Julie Pietri gaf het lied bovendien een opvallende krachtige vrouwelijke uitstraling. Wat in die periode nog vanzelfsprekend was binnen de Franse pop. Ja, en we sluiten dit eerste uur af met Rika Zaraï, met Kazatchok. Een lied dat meteen beelden oproept van Russische dansen, vrolijke chaos en feestelijke accordeons. Tot straks in de tweede uur.

0: Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 7.

Ja, welkom terug bij J'aime les chansons. En in het tweede uur trekken we verder langs klassiekers, poëzie en grote emoties. Dit was Jacques Brel, maar ook voorbij komen nog in dit uur Johnny Holiday, Julien Clerc en een prachtige versie van het nummer van Serge Gainsbourg door Britta Maria en Maurice Fonse. En nog veel meer, onder andere de dichter achter het chanson, daarover straks meer. We begonnen met Jacques Brel en met Les Flamandes, typisch Brel. Theatraal, geestig en muzikaal onweerstaanbaar. En we gaan van Brel naar een van de meest geliefde songschrijvers van Frankrijk. Dit is Jean-Jacques Goldman met Patois.

0: Ja, na Jean-Jacques Goldman hoorden we Vicky Leandros, een internationale ster met Griekse roots en een sterke band met het Franse repertoire. Ze trad nog op bij het laatste Songfestival en ze is dus nog steeds bruisend. Dit was dus Vicky Leandros met Je suis comme je suis.
1: De dichter achter het chanson. Het verhaal van de woordenmakers die de muziek haar ziel geven.
0: Ja, en vandaag in de dichter achter het chanson, Etienne Rodagui. Sommige chansonniers zingen het leven en sommige beschrijven het. Maar er zijn ook tekstschrijvers die woorden laten dansen alsof ze rechtstreeks uit een droom, een revolutie of een nachtelijke treinreis komen. En Etienne Rodagui was zo iemand. Geboren in 1941 als zoon van Spaanse republikeinse vluchtelingen, groeide hij op tussen politiek engagement, poëzie en verbeelding. Hij werd een van de meest invloedrijke tekstschrijvers van Frankrijk, zonder zelf echt op de voorgrond te treden. En zijn teksten waren vaak surrealistisch, beeldend, rebels en tegelijk ontroerend menselijk. Hij schreef voor een indrukwekkende rij artiesten zoals Julien Clerc, Vanessa Paradis, Johnny Holiday, Mort Schumann en nu beginnen we met Claude François. Claude François, het is Alexandrie Alexandra. Tijd voor glitter, disco en pure Franse showbusiness. Nog altijd onmogelijk om stil bij te blijven zitten. Tenzij hoe dan Sparta natuurlijk net koffie is gaan halen. Dit is dus Claude François met Alexandrie Alexandra.

was een van Claude François' grootste successen. Het verkocht meer dan 800.000 exemplaren. En werd uitgebracht op single op 15 maart 1978. De dag van de begrafenis van de artiest. Die 4 dagen eerder eigenlijk bij een ongeluk overleden is. Nou, een ongeluk. Het was een misverstand, laat ik het zo zeggen. Vanessa Paradis, daar heeft Etienne Roda Gil ook voor geschreven. En Manolo Manolette is geschreven voor Vanessa Paradis. En gecomponeerd door Frank Langolf en uitgebracht eind 1987. Het is haar tweede single na het enorme succes van Je le Taxi. Het verkocht 250.000 exemplaren en stond op nummer 10 in de top 50. Het werd destijds vooral bekritiseerd vanwege het thema, en dat is stierenvechten. Ja, Etienne Roda Gil was van Catalaanse ouders, had ik al verteld. En de oorsprong van dit lied is over Manuel Rodriguez Sanchez, bekend als Manolette. En deze stierenvechter werd een legende in 1947 op 30-jarige leeftijd, toen hij ernstig gewond raakte in de arena.

Chen, Roda Guy staat dus centraal in deze vijf nummers die ik laat horen. Allemaal van zijn hand. En ook het nummer Als We Eens Zouden Zingen, wat in het Frans Si On Chantait is. En dat is, kennen we natuurlijk van Julien Clerc. Het is afkomstig van zijn album Liberté, Égalité, Fraternité ou l'amour. En Nederland was in de jaren 70 best wel een tijdje in de ban van het Franse lied. En dat had tot resultaat dat Franse liedjes wat vaker in de hitparade kwamen. En voor Julien Clerc betekent dat een tweetal hits in 1974, dus wel met enige vertraging. In Si On Chantait, dat al in 1972 was uitgegeven, bezingt Clerc zijn grote liefde Marie op zeer onschuldige wijze. Hij wil met haar zingen.

En van Julien Clerc gaan we naar Johnny Hallyday. Hij werkte in Parijs in het voorjaar van 1991 samen met Tony Joe White aan nieuwe nummers. En de Amerikaan werd zelfs benaderd om Hallyday's nieuwe album te produceren. Maar het project werd voortijdig stopgezegd. En uit deze samenwerking ontstonden echter twee nummers. Une journée en La guitare fait mal. En dat is dus geschreven door Etienne Rodagil. In 1992, tijdens de Johnny Hallyday Show in Bercy, was La guitare fait mal een van de hoogtepunten van het programma, met bluesmuzikant Luther Allison, die de zanger begeleidde op het nummer en een grote indruk maakte door te improviseren op de melodie. En deze live versie laat ik nu aan jullie horen.

Ja, dat laatste me geschreven door de dichter die dit, deze uitzending centraal staat. Etienne, goh, ben ik dat zijn naam weer even kwijt. Etienne Rodagiel, oh, jongen. Is van Mort Schumann en dat kennen we ook in Nederland heel goed. Le Lac Majeur, Franstalig. Het is een Amerikaanse muzikant, Mort Schumann. En het verscheen op zijn album America uit 1972. En dat jaar werd het uitgebracht als eerste single van het album. De muziek is dus van Mort Schumann en de tekst van Etienne Rodagiel. Geproduceerd door Thierry Vessin en Jean-Claude Petit. Het nummer gaat over Mikhail Bakunin, die op 13 juli 1874 in Minusio, gelegen aan het Lago Maggiore, en wat is in het Frans Lac Majeur, die zou vuurwerk hebben afgestoken als eerbetoon aan zijn vrouw. En in de openingsregels wordt gesproken over sneeuw, waarmee het bijbehorende as wordt bedoeld. Dat is het laatste nummer van Etienne Rodagiel in deze uitzending.

Dat is Adeline Lovaux. Ze behoort tot de nieuwe generatie Franstalige artiesten die chanson combineren met moderne pop, indie en dromerige elektronica. Haar muziek klinkt vaak intiem en filmisch, alsof je midden in een nachtelijke scène uit een Frans arthouse-film bent beland. In Je Dise, letterlijk ogen vertellen, draait alles om wat mensen voelen zonder het uit te spreken. En het chanson speelt met stilte, sfeer en emotie. Niet de grote uithalen staan centraal, maar juist de spanning tussen woorden en blikken. Ja, dan nu een artiest die al tientallen jaren warmte en mediterrane kleuren in het chanson brengt. Dit is Enrico Macias met Voulez.

En samen met pianist Maurits Fonsen, wat ook tevens haar man is, brengt ze repertoire van onder andere Serge Gainsbourg, waar dit nummer van was, Jacques Brel en Barbara. En ze doet dat op een stijlvolle en intieme manier. In Je suis venu te dire que je m'en vais hoorde je hoe Britta Maria het chanson niet zomaar zingt, maar echt vertelt. Breekbaar, elegant en met veel respect voor de Franse traditie. Nou, van kwetsbaarheid naar pure Franse grandeur. Dit is Mireille Mathieu met...

Ja, en dat was Bruno Pelletier. We traden even in de wereld van de musical. Uit de bekende musical Notre Dame de Paris. En ja, we moeten gauw afsluiten, want we hebben nog een duet te goed. Twee grote stemmen, Maran en Bernard Lavillier, met het nummer El Oubli. En het is een prachtig afscheid van een avond vol verhalen, herinneringen en muziek die bleef hangen tussen hart en hoofd. Graag tot de volgende. Ik wens je een mooie nacht en een goed chanson eindigt nooit echt.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter, die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Nu de laatste ronde. Het is tijd voor de laatste ronde. Met jouw host, Ricardo Rode.
4: Ja, een hele goede avond, luisteraars van...

Slingeland FM op deze warme zondagavond. Het is er weer tijd voor de laatste ronde. En we gaan het eerste uur beginnen met de nieuwste van Marco Kraats en Lange Frans. Hier is Als de Zon Schijnt.

Ja, een leuke toepasselijke plaat voor vandaag dus. En voor de komende dagen ook, want het zonnetje zet door. Vandaag was het 26 graden en morgen volgens mij 28 graden zelfs. Ja, en zo zet het de komende dagen nog wel door, want we zijn al lang niet van die warmte af. Want het begint tenslotte dus net die warme mooie zomer dus, wat voor de deur staat. Goed, het is weer tijd voor de laatste ronde vanavond op jouw zender Slingeland FM. Via 105 FM of wellicht via www.rtvslingeland.nl. Via het kopje radio en dan eventjes gewoon meeluisteren. Terugluisteren kan ook. Via de uitzending gemist optie en dan kun je gewoon van de week wanneer je aan het werk bent. Neem aan dat je vandaag en morgen vrij bent. Met de Pinkster dus. Dan kun je van de week eventueel gewoon terugluisteren. Onderweg of thuis op het bankje. Naar de laatste ronde dus op Slingeland FM. Goed, ik ga even kijken wat ik voor jullie ga draaien vanavond. Ik zie Dries Rolfing staan met zijn plaat Ik ben tevreden met de dingen in mijn leven. Een plaat uit 1992 gaan we voor jullie draaien. John de Bever met een nieuwe versie van Koekoek, de WK-versie. Waar natuurlijk ook voor de deur staat, het WK dus. En Raymond Hermans heb ik klaarstaan met In de Boeken, een nieuwste plaat van hem. En ook Jamman heeft een nieuwe plaat gemaakt samen met Gerard Paltz. Een mooie chica zoals zij. Ja, en vanavond ook dus uiteraard op verzoek. Zoals iedere zondagavond tussen 9 en 11. Uitzending 40. Kun je dus gewoon je verzoekje aanvragen via het welbekende telefoonnummer 0543 53 1110. Dat kan zowel via de WhatsApp gewoon of een belletje plegen naar de studio, kan ook. En wie weet kom je dan wel live in de uitzending en kun je gewoon je groetje doen en een, ja, je verzoekje aanvragen. Welke plaat vind jij zo leuk op die zondagavond? Alles kan en mag. Moet natuurlijk wel te doen zijn, hè? Moet niet van dat boem-boem-gehal te zijn, hè? Als je begrijpt wat ik bedoel. Goed, nu is de nieuwste van Mooi Werk met Niks Niet Remmen, gast erop.

Af en toe dan droom ik van die hele rare dingen, dat ik overal de beste in wil zijn. En de mooiste meisjes zich om mij staan te verdringen, omdat ik de knapste kerel blijk te zijn.

rare dingen, ben ik op een zinkend schip op volle zee. Sta ik op het punt om uit een brandend huis te springen, zit ik ingesloten thuis op de wc. Nu en dan beleef ik ongelofelijke dingen, kus de mooiste meisjes.

Ja, een hele oude plaat dus van Dries Roelvink. Dat hier op Slingeland FM met zijn plaat uit 1992 alweer. Ik ben tevreden met de dingen in mijn leven. Goed luisteraars, mocht u net inschakelen, u staat hier in de verbinding met de laatste ronde op Slingeland FM. Dat uiteraard ook op verzoek via 0543 53 1110. We gaan nu verder met John de Bever, Wilfred René en Wesley Snijden met de nieuwe koekoekversie voor het WK dus.

0: naar de laatste ronde. Naar de laatste ronde.
1: Met Ricardo Rode.
0: Op RTV Slingeland. Wil je een verzoekje aanvragen?
1: Bel of app dan naar de studio.
0: 05 43 53 11 10. 05 43 53 11 10.
2: Ik wil graag een plaatje aanvragen.
0: Dit is Ricardo Rode. Met de laatste ronde.

Ja, dat is Raymond Hermans met zijn nieuwste plaat In de Boeken. En we gaan door met nog meer nieuwe muziek. En dat is een strentje van Gerrit Pals. En heeft hij samen opgenomen met Jamman uit Deventer. De plaat heet Een Mooie Chica Zoals Zij. Hier op Slingeland FM.

Ja, en dat was net Sieneke hier op Slingeland FM met haar nieuwste plaat. Ik doe wat ik wil. En daarvoor hoorde je Honey met Ik fluit naar alle mannen in een korte broek. Goed, u staat nog steeds in de verbinding hier met de laatste ronde met live achter de knopjes hier. Rikanne Rode in de studio aan de Misterweg hier in Winterswijk. En dat alles vanavond op verzoek via 0543 53 11 10. Kun je gewoon eventjes een belletje plegen naar de studio. Of een appje naar de studio. En dan ga ik hem zo snel mogelijk behandelen hier. Zo kwam er hier net een belletje binnen. Met de vraag of ik de nieuwste van Rob van Dal wil draaien. Met Waarom doe je dit nou? Volgens mij kwam die plaat 2 weken geleden uit. Een hele mooie plaat van hem dus. En ook of ik de nieuwste van Gerard Joling wil draaien met Mama, waar ben je nou? Ja, ook een hele mooie emotionele plaat. Dus alles kan en mag dus hier in de laatste ronde op Slingeland FM. Ik zou zeggen, kom maar door met die verzoekjes. Via 0543 53 11 10. En we gaan weer verder met muziek. Hier is Rob van Daal met Waarom doe je dit nou?

Ja, en dat was Dora, de vrouw van Robert Pater hier op Slingeland FM. Met haar plaat, even kijken waar staat hij. Met Alles gaat voorbij hier in de laatste rondes. En even kijken, we gaan straks verder met Waarom ben jij gegaan van Django Warner. De akoestische versie die hij vorige week heeft uitgebracht. Maar nu eerst Zwoele zomernachten. Een toepasselijke plaat van Rutger van Barneveld.

Ja, Django Wagner en zijn nieuwe akoestische versie. Waarom ben jij gegaan? En hij heeft nog veel meer akoestische versies van zijn platen gemaakt... die hij al een aantal jaren geleden heeft opgenomen. En de volgende plaat is er eentje van Niels Korshuizen. Hij heeft inmiddels sinds afgelopen week 1 miljoen streams. Dus een gouden plaat voor deze plaat. Emma. MUZIEK

Ja, dat was moet ik het goed zeggen? Mart Hoogkamer en Billy Dans met hun plaat Grappie Sappie. Goed, we zijn bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van de laatste ronde hier op Slingerland FM. En er zijn al verzoekjes binnengekomen in de eerste uur. Hopelijk in het tweede uur nog meer verzoekjes. Want ik heb een hele lege playlist. Die mag jij vullen dus op die zondagavond tussen 9 en 11 uur. Eens even kijken wat er nog binnenkomt aan verzoekjes. Of ik of ik Jeremy Ipai wil draaien. De zoon van Jamman, wat je net ook al eerder hoorde in het programma. Met zijn plaat Iedere Traan. Nou, ik heb hem er voor je bijgezocht en we gaan hem voor je draaien. Even kijken of ik ook nog even Corine wil draaien met Als hij 's nachts piano speelt. Een hele mooie cover van Marloes Oosting. Uit de Glanenbrug natuurlijk. Een hele mooie plaat. Gezongen dus door Corine. Die sinds kort doorbreekt op Spotify en TikTok. En dat doet ze heel goed. Eens even kijken. We gaan straks verder dus met Jeremy Ipai. En dan in de tweede uur nog meer muziek. Dan beginnen we met André Hazes en een toepasselijke plaat. En dat is Zomer. En we gaan los vannacht van Malane. Wie weet sta je nu wel ergens op een... komende dagen nog ergens op een festival. En ga je lekker los die nacht. Of volgende week misschien ook wel. Eens even kijken. En gaan nog Radio Zambla draaien met Meisjes in Bikini. Nou, als je op de Heelgloed bent geweest, dan heb je ze wel zien lopen. U kent niet missen. Maar we gaan het uur afsluiten. En dat doen we dus met Jeremy Ipai en Corine hier op Slingerland FM. Hier in de laatste ronde dus op Slingerland FM. En mocht je nog een verzoekje hebben, dus het kan en mag via 0543 53 1110. En dan spreken wij elkaar weer dadelijk in het tweede uur. Tot zo.

0: Bel of app dan naar de studio.
1: 05 43 53 11 10. 05 43 53 11 10.
2: Ik wil graag een plaatje aanvragen.
1: Dit is Ricardo Rode. Dit de laatste ronde.
3: Ja, en dan luister je nog steeds naar het laatste uur. Dat gaan we dus nu afsluiten. En dat doen we met Corine als hij 's nachts piano speelt. En je mag nog steeds alvast een verzoekje aanvragen voor het volgende uur van de laatste ronde op Slingeland FM. Dat kan via 0543 53 1110.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu de laatste ronde. Het is tijd voor de laatste ronde. Met jouw host, Ricardo Rode.
4: Ja, nogmaals een hele goede avond. Mocht je net inschakelen, dit is de laatste ronde op Slingeland FM. Om knallend jouw weekend proberen af te sluiten. Op die zondagavond tussen 9 en 11 uur. 2 minuten over 10 en we gaan verder met Zomer van André Hazes.

Ja, het was zo'n 1991 dat deze plaat uitkwam. Zomer van André Hazes. Ja, luisteraars van Slingeland FM, welkom bij het tweede uur van de laatste ronde. 10:06. En we gaan er nog een hele leuke avond van maken. De laatste uur dus van de laatste ronde. En dat kun jij ook doen met de plaat die jij heel graag wil horen op je radio. Op die zondagavond. Mocht je nou op de bank zitten of in de auto zitten naar huis. En mis nog een leuk liedje wat jij graag horen wil op je radio. Dan is dit je kans. Mag jij een appje sturen naar de studio via 053-5311-10. Of gewoon simpelweg een belletje plegen. Mag ook allemaal. Alles kan en mag. Even kijken, wat gaan we het komende uur draaien? Meisjes in bikini, wat ik net ook al zei van het Radio Sammelen. Uit 1987 alweer. Ook de classic van de classics van My Lady of Spain. Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper. More Than Talking en Sherry Sherry Lady. De remastered versie. En ook nog een tijd voor een hele leuke polka. Van Manfred Jongenelis, de accordeonist. Met zijn platen, met zijn cover Circus Rens. Dat is alles hier in de laatste ronde op Slingeland FM. We gaan verder met het platenprogramma. Hier is Malane met We Gaan Los Vannacht.

De uitzending is in volle gang. Je dag is nog nooit zo lekker geweest. Spatzuiver en geiler dan ooit. Hier dampen we door.

Ja, My Lady of Spain hoorde hier op Slingeland FM in de laatste ronde. Gezongen door The Classics. En wil je nog een verzoekje aanvragen? Het kan en het mag nog steeds via 0543 53 11 10. Tot de klok van 11 uur. Hier is Modern Talking van, met de plaat Sherry, Sherry Lady.

0: vragen?
1: Bel of app dan naar de studio.
0: 05 43 53 11 10. 05 43 53 11 10.
2: Ik wil graag een plaatje aanvragen.
0: Dit is Ricardo Rode. Met de laatste ronde.

Ja, Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Een plaat uit 1983. En nu tijd voor een beetje, ja, een beetje iets met tempo in de muziek. En dat doen we met een Cool Down Café met Verdammt, ich lieb dich.

Ja, toppertje van Gulumero en even kijken, Tropical Danny uit 2006 alweer. Goed, de volgende plaats is er eentje van Sander Kwarten. En dat is ook over een verzoekje. En die kwam binnen van Jolanda. Ze vraagt aan of ik Sander Kwarten dus wil draaien met zijn plaat Met je moeder niks.

maken. Nou, alles kan en mag dus hier in de laatste ronde op Slingerland FM. En we gaan hem hier voor je draaien. Mocht je nou ook een verzoekje hebben, het kan en mag allemaal hier via 0543 53 1110. Hier is dus Sander Kwarten met Je Moeder Niks Te Maken.

Paradiso. Ja, Paradiso dus van Bailando. En dat alles hier dus bij Slingeland FM. Ja, en de verzoekers die komen ook binnen hier. Ik kreeg net de vraag of ik André van Duin wil draaien met Als de Zon Schijnt. Een leuke plaat van hem, dus we gaan hem voor je draaien. Een leuke toepasselijke plaat dus. En mocht je dus ook nog een verzoekje hebben, het kan en mag nog steeds via 0543 53 1110. Hier is André van Duin.

Ja, Manfred Jongenelis dus. Met de accordeon Circus Rens. En de volgende plaat is ook een verzoekje. Een leuke piraatplaat van Lissy. Eenmaal, tweemaal, driemaal een kusje.

Ja, pure lust aan leven van Gaia Stoortsvloek. Hier in de laatste ronde dus op Slingeland FM. Ja, de laatste 7 minuten zijn ingegaan voor deze week. Dit is Dravi Deutsche, Marmestein und Eisenbricht.

Ja, een klein stukje Soundstorm van Die Roots. Zo zijn we weer aan het einde gekomen van de laatste ronde. Dus ga ik deze plaat even uitveden. En, Soundstorm dus. Met Die Roots. Ja, goed luisteraars van Slingeland FM. Dit was hem dus weer, de laatste ronde op jouw zender. Ja, Slingeland FM, zoals ik al zei. Via de 105 FM. Ik hoop dat je weer met veel plezier hebt mogen luisteren. En de verzoekjes die wil ik ook nog even bedanken voor deze week. Hartstikke bedankt ervoor en bedankt voor het luisteren. Goed, volgende week zijn we er weer met een nieuw programma. Of ja, met niet een nieuw programma, maar hetzelfde tijdstip dus. Zondagavond tussen 9 en 11 uur ben ik er dus met de laatste ronde op Slingeland FM. Maar goed, we gaan het uur afsluiten voor deze week. En dat doen we met Tinus Hoekstra. Met jou kan ik wel blijven dansen hier op Slingeland FM. Voor nu een fijne avond en tot volgende week. Hoi!

0: vieren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het of 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Gaat of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3, weer een uur, Slingeland FM.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bak.

Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buis Ballotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543.

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd een marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Manning Sampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en

Het land werd afgelopen week twee keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend twee mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week...